0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om twee mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn de regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. En dan nog het weer. In de avond kan nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag.

0: bijna niet gek.
1: Nieuws uit de regio.
2: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om twee mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn de regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. En dan nog het weer. In de avond kan nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om twee mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. En dan nog het weer. In de avond kan nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Pleinweg in Rotterdam-Charloes is vlak voor middernacht een man met steekwonden gevonden in een auto. Die stond in de middenberm, vrijwel voor het politiebureau. De man was zwaar gewond, maar de politie denkt dat hij op een andere plek is gestoken, in de Tarwewijk. De man raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. In Spijkenisse is er opnieuw een explosie geweest in de Krokusstraat. Vlak voor het weekend was het een stukje verderop in die straat raak. Het is niet bekend of er een verband is. Bij de explosie van vannacht is een glasplaat in een deur gebroken. De bewoonster heeft aangifte gedaan van vernieling. Er raakte niemand gewond. Aan boord van een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn twee Nederlanders overleden. Ze hadden waarschijnlijk het Hantavirus. Een van hen overleed aan boord van het schip. De ander overleed in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het cruiseschip kwam uit Argentinië en ligt voor anker bij Kaapverdië. Niemand mag er voorlopig vanaf. Twee bemanningsleden zijn ziek geworden, waarschijnlijk ook door het Hantavirus. Nederland gaat een reddingsactie leiden. En op het strand van Egmond aan Zee in Noord-Holland is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Die werd gevonden door wandelaars op het strand. Hulporganisatie SOS Dolfijn zegt dat de dolfijn niet gewond lijkt te zijn, maar als ze aanspoelen is er vaak wel iets mis. De dolfijn is naar een opvang in Annapolona gebracht. De witsnuitdolfijn leeft vooral in de Atlantische Oceaan, maar komt ook voor in de Noordzee. Dat ze aanspoelen is zeldzaam. Het weer, de dag begint met mist, maar die is snel weg. Daarna wordt het zonnig. Vanmiddag kan landinwaarts een bui vallen. Het wordt vandaag 18 graden. Tijdens dode herdenking is landinwaarts kans op een bui. Vannacht kan het overal gaan regenen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Waterschap Hollandse Delta organiseert op zaterdag 9 mei een open dag in Ridderkerk. Het hoofdkantoor aan de Handelsweg 100 vormt een van de centrale locaties. Omdat 9 mei samenvalt met Nationale Molen- en Gemalendag, is ook gemaal Oud- en Nieuw-Rijenwaard aan de Boterstraat 13 geopend. Hier wordt uitleg gegeven over de werking van het gemaal. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de Avondvierdaagse plaats. Tijdens de Avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio komt lokaal een mistbank voor. Wees dus extra alert wanneer de weg op gaat. Verder een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij afrit De Meern. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Nieuwerbrug is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Pleinweg in Rotterdam-Charloes is vlak voor middernacht een man met steekwonden gevonden in een auto. Die stond in de middenberm, vrijwel voor het politiebureau. De man was zwaar gewond, maar de politie denkt dat hij op een andere plek is gestoken, in de Tarwewijk. De man raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. In Spijkenisse is er opnieuw een explosie geweest in de Krokusstraat. Vlak voor het weekend was het een stukje verderop in die straat raak. Het is niet bekend of er een verband is. Bij de explosie van vannacht is een glasplaat in een deur gebroken. De bewoonster heeft aangifte gedaan van vernieling. Er raakte niemand gewond. Aan boord van een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn twee Nederlanders overleden. Ze hadden waarschijnlijk het Hantavirus. Een van hen overleed aan boord van het schip. De ander overleed in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het cruiseschip kwam uit Argentinië en ligt voor anker bij Kaapverdië. Niemand mag er voorlopig vanaf. Twee bemanningsleden zijn ziek geworden, waarschijnlijk ook door het Hantavirus. Nederland gaat een reddingsactie leiden. En op het strand van Egmond aan Zee in Noord-Holland is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Die werd gevonden door wandelaars op het strand. Hulporganisatie SOS Dolfijn zegt dat de dolfijn niet gewond lijkt te zijn, maar als ze aanspoelen is er vaak wel iets mis. De dolfijn is naar een opvang in Annapolona gebracht. De witsnuitdolfijn leeft vooral in de Atlantische Oceaan, maar komt ook voor in de Noordzee. Dat ze aanspoelen is zeldzaam. Het weer, de dag begint met mist, maar die is snel weg. Daarna wordt het zonnig. Vanmiddag kan landinwaarts een bui vallen. Het wordt vandaag 18 graden. Tijdens dode herdenking is landinwaarts kans op een bui. Vannacht kan het overal gaan regenen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken in de regio valt de drukte nog wel mee. Al rijdt het wel langzamer op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en de Meern. 12 kilometer en 30 minuten. De rechterrijstrook is dicht na een ongeluk met een vrachtwagen en twee personenauto's. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
2: There was a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
1: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
1: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de meivakantie is de spits rustiger dan anders. Veel dagelijkse files zijn korter dan anders. Wat wel opvalt is de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Woerden is de weg weer vrij na een ongeluk. Er staat nog file op de A12 vanaf Reewijk. 7 kilometer en een kleine 15 minuten. En ook op de N420 is het hierdoor druk vanuit Nieuwerbrug naar Woerden. Voor de A12 3 kilometer en 15 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
9: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
11: Ga voor

0: weerbericht.
1: Op deze maandag beginnen we met een wat nevelig sfeertje. In de loop van de ochtend verdwijnen de nevelige condities en komt het zonnetje af en toe tevoorschijn, maar blijven er ook wolkenvelden aanwezig. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af en mogelijk dat er later vanmiddag een enkele bui zou kunnen vallen. Bij een zwakke wind uit de meest noordelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 graden. Vanavond is er veel bewolking, maar lijkt het tijdens dodenherdenking droog te zijn. Komende nacht veel bewolking en uiteindelijk kan er wat lichte regen of motregen gaan vallen bij een temperatuur die daalt naar ongeveer 9 graden.

0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Vreewijk is vannacht een auto uitgebrand aan de Bloemenlaan. Bewoners zeggen dat ze de hitte van de brand binnen in huis konden voelen. Ze spreken van een mega vuurzee. Volgens omstanders hebben buurtbewoners op camerabeelden iemand herkend die de brand misschien heeft aangestoken. Er zou iets onder de auto zijn gegooid. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Een man is gisteravond neergestoken in de Rotterdamse Tarwewijk. Maar toen agenten vanuit bureau Zuidplein daar naartoe wilden, bleek de man al bij hen voor de deur te staan, zegt de politie op Instagram. Hij zat in een auto die in de middenberm stond op de Pleinweg. De man was met meerdere steekwonden zwaar gewond en is gereanimeerd. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. In Spijkenisse was vannacht voor de tweede keer in een week tijd een explosie in de Krokusstraat. Een ruit in een voordeur is daarbij gesneuveld. Vlak voor het weekend was het verderop in de straat raak. Het is niet bekend of er een link is tussen de twee explosies in Spijkenisse. Er is nog niemand aangehouden. En op de dag van dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad met rode verf. Er staat ook de tekst genocide opgeklad. Schoonmakers zouden al druk bezig zijn om het monument weer schoon te maken, zag deze verslaggever van Goedemorgen Nederland.
2: Het is best wel aanwezig, wou ik zeggen. Maar wat ik opmerkelijk vind om te zien is als je ernaar kijkt hoe snel ze dat weer wegkrijgen. Ze zijn bezig met een hoge drukspuit en op het moment dat ze eroverheen gaan is ook meteen die rode tekst weer weg. Dus ik denk dat dit met een klein half uurtje wel weer helemaal schoon is. Gaat redelijk rap.
1: Vanavond om 8:00 is bij het monument op de Dam de nationale dodenherdenking, waar ook de koning en koningin bij zijn. Het is niet bekend wie er achter de bekladding zit. Het weer. Vandaag kan landinwaarts een bui vallen. Het wordt vandaag 18 graden. Ook tijdens dodenherdenking is landinwaarts kans op een bui. Vannacht kan het overal gaan regenen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: Waterschap Hollandse Delta organiseert op zaterdag 9 mei een open dag in Ridderkerk. Het hoofdkantoor aan de Handelsweg 100 vormt een van de centrale locaties. Omdat 9 mei samenvalt met Nationale Molen- en Gemalendag, is ook gemaal Oud en Nieuw Rijenwaard aan de Boterstraat 13 geopend. Hier wordt uitleg gegeven over de werking van het gemaal. Zaterdag 9 mei is er weer de Kraaienrun. Een gezellig en laagdrempelig hardloop-evenement. De route voert je door het pittoreske Rijsoord. De opbrengst van de Kraaienrun gaat naar een goed doel. Informatie en opgeven kan via kraaienrun.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Op deze maandag beginnen we met een wat nevelig sfeertje. In de loop van de ochtend verdwijnen de nevelige condities en komt het zonnetje af en toe tevoorschijn, maar blijven er ook wolkenvelden aanwezig. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af en mogelijk dat er later vanmiddag een enkele bui zou kunnen vallen. Bij een zwakke wind uit de meest noordelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 graden. Vanavond is er veel bewolking, maar lijkt het tijdens dodenherdenking droog te zijn. Komende nacht veel bewolking en uiteindelijk kan er wat lichte regen of motregen gaan vallen bij een temperatuur die daalt naar ongeveer 9 graden.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een zalencentrum in Dordrecht is gisteravond een vechtpartij geweest. Er was een bruiloft bezig met zo'n 900 gasten, waarbij wat ruzietjes waren ontstaan. Bij de bruiloft was ook eigen beveiliging geregeld, die volgens de politie goed en snel hebben ingegrepen. Maar ze konden de vechtpartij niet voorkomen. Toen de politie aankwam was de rust al teruggekeerd en hebben agenten alleen nog een oogje in het cel gehouden. Voor de deur van politiebureau Zuidplein in Rotterdam stond vannacht een auto met een gewonde man erin. Hij was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden. De man raakte zwaar gewond bij een steekpartij, maar dat is waarschijnlijk verderop in de Tarwewijk gebeurd. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er is ook nog niemand aangehouden. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Spijkenisse was vannacht voor de tweede keer in een week tijd een explosie in de Krokusstraat. Een ruit in een voordeur is daarbij gesneuveld. Vlak voor het weekend was het verderop in de straat raak. Het is niet bekend of er een link is tussen de twee explosies in Spijkenisse. Er is nog niemand aangehouden. En heel politiek Nederland is boos om de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Premier Jette noemde het een idiote en volstrekt onacceptabele actie en roept op tot een herdenking vanavond met respect. Minister Jessegus vindt de bekladding intens triest en onbegrijpelijk, maar ook totaal respectloos en onacceptabel. PVV-baas Geert Wilders noemt de bekladders tuig. Het weer, als de mist is opgetrokken, laat de zon zich zien. Vanmiddag kan landinwaarts een bui vallen. Het wordt vandaag 18 graden. Ook tijdens dodenherdenking is landinwaarts kans op een bui. Vannacht kan het overal gaan regenen. En dat was het nieuws van Radio Rijn.

0: Regioagenda.
1: Waterschap Hollandse Delta organiseert op zaterdag 9 mei een open dag in Ridderkerk. Het hoofdkantoor aan de Handelsweg 100 vormt een van de centrale locaties. Omdat 9 mei samenvalt met Nationale Molen en Gemalendag, is ook gemaal Oud en Nieuw Rijenwaard aan de Boterstraat 13 geopend. Hier wordt uitleg gegeven over de werking van het gemaal. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jetten noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar drie verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

4 mei, de Nationale Herdenkingsdag. We zitten in 2026, week 19. En dag 124. En dit is het lekkere tussendoortje voor in de middag. Een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. We noemen het de Sandwich Express. En dat allemaal rond etenstijd, dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk. We begonnen met een plaat uit 1957, maar die in 1987 pas een nummer 1 hit werd in Nederland. Jackie Wilson en zijn Reed Petit. Ik zeg u alvast, eet u smakelijk. Het is weer maandag, een hele week lang, de Sandwich Express.

Ja, geweldige band. Een Nederlandse band Partner. Maar ze hadden eigenlijk te weinig succes om lekker door te gaan. Maar deze Cajuta Hill was veel gedraaid in de jaren 70, eind jaren 70. En ze scoorde er ook een hit mee in 1978. Partner. Als je nog eens wat van ze ziet of hoort, moet je toch eens luisteren. Want het is fantastische muziek.

Lubbers en zo zat er nog in. Hartstikke goed allemaal. Het is 4 mei 2026. De zon ging op om 6 uur 1. Gaat onder om 21 uur 8. Betekent zo'n 15 uur en 7 minuten dat je hem tegen kunt komen. Deze dag die bekend staat als Dodenherdenkingsdag. Het is de internationale dag van de brandweer. Het is wachtwoordendag. En het is Star Wars dag.

0: Word je vrolijk van Alonso Lafayette uit 1991 van de Nederlandse groep Captain Gumbo.
1: De Sandwich Express
0: is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto,
0: woensdag en donderdag
1: Aad Hoogendijk
0: en op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

Dear Future Husband uit 2015 van Meghan Trainor. Dear Future Husband, ik wil dit en dat en zus en ik hou daar niet van, ik doe zo niet. Dat voorkomt een heleboel liefdesverdriet.

Russo en Emma Heesters en het liefdesverdriet, wat nog niet eens zo lang geleden is uitgekomen. Dus denk eraan, daar zitten misschien wat tips in. Het is over tips gesproken, tijd voor de jarige. Heb je wat te vieren vandaag? Van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. Zijn altijd bekende jarig Pia Zadora, Amerikaanse actrice en zangeres. Vooral om de looks. Pia is geboren op 4 mei 1953, wordt inmiddels 73 jaar. Ook jarig is Jan Mulder, Nederlandse voormalige profvoetballer, columnist, schrijver. Ja. En televisiepersoonlijkheid, dat is hij vooral geweest. Hè. Hij is niet zoveel meer op tv volgens mij, maar hij zal wel in de voetbalprogramma's zitten. Jan is geboren op 4 mei 1945, wordt inmiddels 81 jaar. En ook jarig is Nelly Vrijda, Nederlandse actrice, geweldig mensen. Stemactrice, cabaretière geweest en ook nog politica. Maar we kennen haar vooral natuurlijk als Ma Vlodder. Nelly is geboren op 4 mei 1936 en wordt inmiddels 90 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

0: The Rooftop van Mel en Vintage Future. En die is ook vrij recent uitgebracht. Vintage Future, mooie naam is dat. Ik heb nog een paar wistudatjes. 4 mei 1945, de Duitse troepen die capituleren voor Nederland. Noordwest-Duitsland, inclusief alle eilanden. Schleswijk-Holstein en Denemarken. En op 4 mei 1946 vond de eerste nationale dodenherdenking plaats op de Dam in Amsterdam. En op 4 mei 1956, 10 jaar later, onthult koningin Juliana het Nationaal Monument op diezelfde Dam in Amsterdam. We herdenken daar nog steeds de Dam in Amsterdam. De nationale herdenking. En dat brengt ons bij Ik hou van Hollands. En op de maandag gaan we altijd naar de jaren 60 toe. En dit keer is het 1965. Hoogtijdagen voor het cocktailtrio. Hey, hey, hey, hey,
1: hey, hey, hey, hey. Yep. Hey!
2: Ja.
1: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
1: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: heeft de sleutel van de jukebox gezien. Het cocktail trio die een heleboel hitjes hadden met Alioub. En ze hadden natuurlijk Badje 4. Wie is de man van het bier die het uitgevonden had, geloof ik allemaal. Hey, heel veel hitjes, waaronder deze. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Het is tijd voor het weer. We gaan naar het weerstation Ridderkerk.
1: De Sandwich Express... Weerbericht.
0: Vandaag start hier en daar met wat mist, nevel of wat ander laaghangende bewolking. In de loop van de dag klaart het wel op en komt de zon tevoorschijn. En in de middag wisselen zon en bewolking elkaar af. Waaien doet het nauwelijks en de temperatuur die loopt in de middag op naar zo'n 18, 19 graden. Tijdens de dodenherdenking vanavond is het droog. Minimumtemperatuur 12 graden, max 18, 19 graden. Zonkans 35%, neerslagkans 10%, weercijfer een 7. Komende dagen is het bewolkt en is de kans op regen best hoog in Ridderkerk. De temperatuur die daalt naar zo'n 14 graden overdag en 7 graden in de nachten. De wind die draait geleidelijk naar het noordoosten en is matig windkracht 3. Vanaf donderdag neemt de kans op zon weer toe en stijgt de temperatuur richting de 17 graden overdag. En in de nachten wordt het dan zo'n 9 graden. De overdagtemperaturen voor de komende dagen, dinsdag 14, geldt ook voor de woensdag en donderdag. Vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 17 graden.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

0: Wel een aantal hitjes in Nederland en Europa. De Les Humphrey Singers. Ooit ontstaan in Duitsland. Maar vooral Engelsen die het, in het leger daar zaten, zijn het begonnen. Maar uit alle werelddelen hebben ze meegedaan. De zangers en zangeressen van de Les Humphrey Singers. Mexico was hun grote hit. En dit was Kansas City. Het is tijd voor het lokale nieuws.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Vind je allemaal op rtvridderkerk.nl. Normaal gesproken voetbalnieuws, maar er is volgens mij geen competitievoetbal geweest afgelopen weekend. Dat zal met de vakantieperiode te maken hebben. En Jeffrey Muller die trapte de zomeravondconcert af met een sfeervolle openingsavond. En Patrick en Yolanda nemen afscheid van Taverne Den Dil. En gisteren was het de laatste zondag in de Dil voor hen, maar ook voor hun stamgasten. En een schuur aan de Pruimendijk in brand. En dat was in de nacht van zaterdag op zondag. Je leest het allemaal bij rtvridderkerk.nl of via onze RTV Ridderkerk app. En die is gratis te downloaden via jouw eigen App Store.

Komt uit 1977, Dancing in the Moonlight. We kennen ze, Thin Lizzy, volgens mij van Whiskey in the Jar. Ja, daar ga je vanzelf wel. Dancing in the Moonlight. Ik heb nog een agendaberichtje woensdag 6 mei, dat is wel heel snel. Van 7 s'avonds tot 9:30 in de avond is er een avondwandeling in het Waalbos. Start op het parkeerterrein met Ros Lovell. En deelname is gratis, maar je moet je wel aanmelden. Want ja, als de groep te groot wordt, dan kan dat niet meer. Maar aanmelden is dus via info@onswaalbos.nl. En een prettige wandeling. Je leest het allemaal op de uitagenda ridderkerk.nl.

Zullen we dansen? Met Cliff Richard en The Shadows. Wat een hits waren dat toen, hè? 1962, om precies te zijn. Do You Wanna Dance? Vrijdag 8 mei, tijdens de serie Zomeravondconcerten, een optreden van de Big Band van 2B. En dat allemaal op het Sint-Jorisplein. En op 9 mei, dat wordt echt de reizoordag, is er in ieder geval de Kraaierun. Er is ook de Draaier rond de Kraai. In de IJsvogel is er een buitendag in en om de IJsvogel. En volgens mij is het ook Nationale Molendag. Dus ook de molen in Rijshoort is te bezoeken. Leuk dagje wordt dat. Dagje Resort. Yeah.

0: En I Want It That Way. En dat kwam uit 1999. Ik heb nog even de combinatie erbij gepakt van deze week. Koningsdag in Ridderkerk was weer zeer geslaagd. Het was een echt oranje feest met als klappen natuurlijk de truckerslid. Maar dat zie je op de voorpagina al. En Patrick en Jolanda nemen afscheid. En dan denk je, waar is dat nou weer van? Ja, dat is van de taverne Den Dil op Slikkerveren. En dat nu al met een uitverkocht feest gaan ze dat doen op 8 en 9 mei aanstaande. En de afgelopen week in de Blauwkaai, weet je wel, de gemeentekrant van Ridderkerk. Het oorlogsmonument is weer schoongemaakt op ruststoffen. En dat is onder andere gedaan door leerlingen van de Reobotschool. En woensdag 6 mei van 10 tot 12 is er weer spreekuur van de wijkbrandweer en de BOA in de brandweerkazerne. Van 10 tot 12 uur. En vakantieplannen? Check dan wel even of je nog een geldig reisdocument hebt. Anders moet je dat toch wel vervangen. Je leest het allemaal in de gemeentekrant De Blauwkaai. Dan is het weer de hoogste tijd voor onze rubriek.
1: Top 40 trio.
0: We zijn beland in week 19 van 1966 op 3. Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, ging van 2 naar 3 in de 12e week van 16 weken. Op nummer 2, The Beach Boys met Sloop John B, ging van 6 naar 2 in de 4e week van 20 weken. En op nummer 1 nog steeds The Kings met Dedicated Follower of Fashion. Die stond al op nummer 1 in de 8e week van 15 weken. Dan de nieuwkomers, het zijn er 3 deze week in 1966. Nummer 38, Ronnie met Eine Kleine Tränen, zou er 2 weken in staan op 37, de nieuwe single van Nancy Sinatra op dat moment. How Does That Grab You, Darling? En die zou er 4 weken in staan. En op 30, de hoogste nieuwkomer, is er een van die Ellen Price set, I Put A Spell On You. En die ken je vast nog wel, want dat is er een van lang vervlogen tijden.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 38.

0: Top 40 toch trio.
1: Nummer 37.
2: Nancy Sinatra.
1: 1966.
2: Nieuw.

0: Die tijd dachten ze nog anders over stereo dan tegenwoordig. Zo ging dat nou eenmaal. Was hem weer de stereo-aflevering van de Sandwich Express. Straks de Riddermatinee. Blijf erbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren en anders tot morgen. En als je blijft... Bye bye. Gezellig. We hebben er nog één te gaan, dat is er een van Alan Price set.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 30. Nieuw.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Met Hans Magieto.

0: op maandag.
1: Op Radio Ridderkerk.
0: Het is maandag 4 mei 2026. We zitten in week 19 op dag 124. En tot 3 uur zijn we bij je. Alle werkdagen met de Riddermatinee. Een algemeen en lokaal nieuws, informatie en een muzikale mix van herinneringen uit de nationale en internationale muziekgeschiedenis. Zo begonnen we met Wat heet geschiedenis? 1968. Geluid van de Cats en die hele grote hit die ze scoorden was getiteld natuurlijk Lia. We hebben nog veel meer voor je in petto. En dat allemaal bij Radio Ridderkerk. Maar je hoeft mij niet te redden, maar...

0: Lekker zo'n basje, hè? Oh. En de Fontella Bass uit 1965. En het heette natuurlijk Rescue Me. Zullen we eens kijken hoe het met het weer is? Het weer voor het eerste uur doen we altijd. Het weer van vandaag. Tweede uur, het weer voor de komende dagen. Dus eerst maar even het weer voor vandaag.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Voor het weer kijk je uiteraard op rtvridderkerk.nl. Maar wil je een heel uitgebreid weerverhaal? Kijk dan ook even op weerstationridderkerk.nl. Daar beginnen wij ook ons verhaal over het weer. Vandaag starten hier en daar wel wat met mist, nevel of wat andere laaghangende bewolking. Maar in de loop van de dag klaart het op en kan de zon tevoorschijn komen. En dat deed hij al. In de middag wisselen zon en bewolking elkaar af. En waaien doet het nauwelijks vandaag. En de temperatuur die loopt in de middag op naar zo'n 18, 19 graden. En tijdens de dodenherdenking vanavond is het droog. Weer de kerk minimumtemperatuur 12 graden, max 18, 19. Zonkans 35%, neerslagkans 10%. Weercijfer voor vandaag een 7. Straks in 2 uur kijken we even vooruit naar het weer voor de komende dagen.
1: Radio Ridderkerk op maandag.
0: En dit is Tino Martin met Zij weet het. De maan

2018. Weet het. Tino Martin, zijn grote eerste hit. Die heette natuurlijk Zij Weet Het. We gaan naar Rob Wasserman samen met Elvis Costello. En Put Your Big Toe in the Milk of Human Kindness.

0: Je mag het heel basic noemen. De bas van Rob Wasserman. Natuurlijk ook een akoestische gitaar erbij. En de stem van Elvis Costello. En je krijgt Put Your Big Toe in the Milk of Human Kindness. Even kijken, ik heb het lokale nieuws voor je.
1: Dit is het lokale nieuws.
0: Waterschap Hollandse Delta organiseert zaterdag 9 mei aanstaande tussen 10 en 15 uur een open dag met activiteiten, onder andere op een locatie van het hoofdkantoor. En rondleidingen zijn erbij, onder andere de rioolwaterzuiveringsinstallatie Ridderkerk en het gemaal Oud en Nieuw Rijenwaard aan de Botastraat nummer 13. Dat is dan geopend van 10:30 tot 14:30. Je moet je vooraf voor een aantal rondleidingen in ieder geval wel aanmelden. Dus zie even onze site, het stukje over het Waterschap Hollandse Delta, de open dag. En op 12 september komt Radio NL Artiestenshow weer naar Ridderkerk toe. Het is afgelopen jaar zeer succesvol geweest. En wat er ook terugkomt, dat is op 3 oktober de Ridders Oktoberfest. Dat is terug van weg geweest. Je leest het allemaal op rtvridderkerk.nl.
1: Radio Ridderkerk in de middag.

toch weer even anders, hè, dan anders. Met Bruno Mars, zijn meest recente single, Risk It All, uit 2026. 3T, familie van de Jacksons, en Stuck on You. Stuck on You.

Voor mij maar 3T. Maakt niet uit. Helemaal stuck on you. 2004. En daar haalden ze de top 40 mee. Deze week worden weer tal van activiteiten georganiseerd. Hè. Zo is er bijvoorbeeld op vrijdag 8 mei van 10 tot 8 uur in de avond een programma op het Vlietplein, Moederdag Voorjaarsmarkt. En deze voorjaarsmarkt is een leuke activiteit in Ridderkerk voor eigenlijk iedereen die op zoek is naar een cadeau voor de moederdag. Of gewoon een gezellig shoppingmiddagje wil doen en wil beleven. Er is van alles te beleven trouwens, want er is muziek, er zijn natuurlijk stalletjes, marktkramen, er is natuurlijk al 30 geloof ik. En er zijn nog live optredens ook. Kortom, shoppen met optredens op het Vlietplein.

0: Als dat geen goed nieuws is. Nou, wat is het nieuws? Dat het tijd is voor de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar.
0: En het eerste uur van deze riddermatinee is dat Edward Thomas Rabbit, geboren op 27 november 1941, overleden op 7 mei 1998. Amerikaanse country music singer-songwriter. We kennen hem vooral als Eddie Rabbit. Aanvankelijk was hij alleen songwriter, maar later ook als soloartiest ging hij toch best furoren maken. In 1964 tekende hij zijn eerste platencontract bij platenlabel 20th Century Records en bracht hij enkele platen uit, niet veel succes. En 4 jaar later begint hij als liedjesschrijver in Nashville. Hij neemt ook 2 bijbanen om zichzelf een beetje te kunnen blijven onderhouden. In 1969 neemt Elvis een plaat van hem op, de Kentucky Song volgens mij. En dat gaf hem zijn definitieve naamsbekendheid uiteindelijk. Toen ging hij toeren met onder andere Kenny Rogers en Dolly Parton. En ging hij zelf ook nog optredens verzorgen. En ook voorprogramma's doen bij bekende artiesten. In Nederland 2 hits, 1980, Driving My Life Away. En uit 1983, You Can't Run From Love. Nou, daar gaat het wel vaker over, hè. Je gaat luisteren naar Eddie Rabbit.
1: Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.

0: Run From Love. Eddie Rabbit hoorde je in de dubbelaar met deze plaat uit 1983. En we begonnen met Driving My Life Away. En dat was eigenlijk de enige hit die hij in Nederland scoorde. Maar hij heeft heel veel mooie muziek gemaakt. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen, zoals je al eerder hoorde. Je hebt geluisterd naar De Dubbelaar.
1: De Dubbelaar.

Muziek uit 1978, uitgebracht door Jan Akkerman, een Nederlandse gitarist. Je kent hem vast nog wel. En het heette Crackers. Dan een bericht wat ons allen naast staat, want het is het laatste rondje. Zo heet dat evenement. Want na vele mooie jaren komt er een einde aan een bijzonder hoofdstuk. Want Taverne Den Dil in Ridderkerk op het Dillenburgplein stopt onder deze naam. En Patrick en Jolanda Vos dragen het stokje over aan nieuwe eigenaren. Wordt wat, jongens. Dat moment wordt samen met een heleboel oude bekenden gevierd. Het laatste rondje is dan de naam daarvoor. En daar komen bezoekers nog één keer samen om leuke herinneringen op te halen. En dat doen ze door te proosten op de vele gezellige momenten. Maar ook om te luisteren en gezellig te hebben met volop muziek van DJ's, van bandjes. Het wordt fantastisch allemaal. Allebei de dagen vanaf 18 uur. Het is al uitverkocht, dus helaas. Maar het is dat je maar weet dat het in ieder geval het laatste rondje is van Taverne Den Dil.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. En bescherm.

Bij Candlelight, en dit is een Nederlandse versie van Rob de Nijs uit 1976. Dan hadden we het net over 8 en 9 mei, maar op 9 mei is er ook voldoende te doen, bijvoorbeeld in Rijsoord. Bijvoorbeeld, van 10 tot 12.30 is er de Kraaierun. En vanaf 10 uur tot 4 uur is er de Nationale Molendag. En kun je ook terecht bij de Resortse Molen voor watbezichtigingen en dergelijke. En van 10 tot 5 uur is er in de IJsvogel een buitendag van alles te beleven. En vanaf 1 uur tot een uur of 7 s'avonds is er de draai rond de kraai. Kortom, je bent van harte welkom in Resort. 1976. Music.

Prachtige muziek van John Miles. En dat heette natuurlijk Music. Ridderkerk biedt een verrassend veelzijdig aanbod aan allerlei sportmogelijkheden. Ik weet niet of je dat wel eens een keer hebt gezien wat er allemaal te doen is. Je kunt van alles uitproberen trouwens. Je kracht willen testen via crossfit of lid worden van een voetbalvereniging of een padel. Wilt ontdekken, dat kan ook, hè? Dat is hartstikke leuk. Laat je inspireren en vind de ideale plek om jouw sportieve passie te beleven. Sportscholen, voetbal, hardlopen, handbal, wandelen, hockey, tennis, vechtsporten, fietsen, badminton, tafeltennis, denksporten zijn er ook nog, dansen en diverse andere balsporten. Het is te veel om op te noemen wat daar allemaal te beleven valt op dat gebied in Ridderkerk.

love you, girlie. P.S. I love you, girlie. 1970, de muziek van The Peddlers. Kunnen we binnenkort nog wel rijden of vliegen? Rowanaise met auto, vliegtuig, kerosine en benzine.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A4, komende vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Zoeterwoude en Leidschendam 5 minuten, de rechter rijstrook is namelijk dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

Het is maandag en dit is het tweede uur van de Riddermatinee. We zijn er tot drie uur. Met lokaal nieuws, informatie en muziek uit ons collectief muziekgeheugen. Wat een collectief muziekgeheugen. Het kan niet anders zijn dan de Eagles. Waar we mee begonnen. The New Kid in Town. En die kwam uit 1977. En dit is Stan Walker. And Don't Dream It's Over.

2020, Don't Dream It Over. Met wat taalwisselingen erin van Stan Walker. Dit is Rosalía.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Twee van de drie dodelijke slachtoffers aan boord van een Nederlands cruiseschip zijn een echtpaar uit Friesland. De man en vrouw waren beide 69 jaar oud. Ze bezweken aan de gevolgen van het Hantavirus op het schip de Hondius. Het cruiseschip is van de Nederlandse rederij Oceanwide Expeditions. Het schip begon 3 weken geleden met 150 passagiers aan een cruise naar onder andere de Zuidpool en de Falklandeilanden. Tijdens de tocht brak de ziekte uit aan boord. Naast de 3 passagiers zijn ook enkele bemanningsleden besmet. Een van hen is ook een Nederlander. Ze zijn nog aan boord en op dit moment ligt het schip voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar weigeren om het schip te laten aanmeren. De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam vanochtend is opgeëist door een plaatselijke pro-Palestina groepering. Palestine Action Amsterdam vindt dat Nederland medeplichtig is aan het Israëlische geweld in Gaza. Ze vinden het hypocriet dat Nederland vanavond de doden herdenkt, maar stil blijft over de genocide in Gaza. Vanochtend rond 4:30 bekladden onbekenden het monument met rode verf en ze schreven er ook de woorden genocide op. De politie is op zoek naar 3 verdachten. De actie is breed veroordeeld. Premier Jette spreekt van een idiote en volstrekt onacceptabele actie. De politie verdenkt de groep tieners van een ontploffing vrijdag in zwembad De Fakkel in Ridderkerk. In de hal van het zwembad ging 's middags een explosief af. Het was erg druk in het bad op dat moment. Niemand raakte gewond. Voorafgaand aan de explosie was er gedoe met meerdere jongens. Die werden weggestuurd. Niet lang daarna was de ontploffing. De politie heeft 2 jongens van 13 en 15 jaar aangehouden. De 13-jarige krijgt een alternatieve straf. De 15-jarige is weer vrij, maar moet later voor de jeugdrechter komen. En in Moskou is een wolkkrabber geraakt door een Oekraïense drone, zegt de burgemeester van de stad. Niemand raakte gewond. Er vlogen 3 drones af op het complex. 2 ervan konden worden neergehaald. De 3e sloeg in. Het gebouw van 213 meter hoog is onderdeel van een luxe wooncomplex in het westen van Moskou. Het gebeurt zelden dat de Russische hoofdstad wordt geraakt door Oekraïense aanvallen, mede door de luchtverdediging rond de stad. De aanval komt kort voor de viering van de Russische Dag van de Overwinning. Er is nog geen reactie vanuit Oekraïne. Het weer. Vanmiddag toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. 19 graden wordt het. Vanavond en vannacht kans op lichte regen. Het koelt af tot 10 graden. Morgen is het een bewolkte dag met in de ochtend nog lichte regen. In de middag en avond droog. Het wordt 14 graden morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land wordt het langzaam en zeker wat drukker. Er ontstaan wat korte dagelijkse files. Op te beginnen de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plasbroekpolder 10 minuten vertraging. A4 Den Haag Rotterdam voor Delft 3 kilometer met 5 minuten op onthoud. En tenslotte de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land komt de avondspits langzaam maar zeker op gang. Er ontstaan wat korte dagelijkse files. En de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En de meeste vertraging op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Want is het Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. De vertraging 1/2 uur. Omrijden kan eenvoudig via de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Op deze maandag beginnen we met een wat nevelig sfeertje. In de loop van de ochtend verdwijnen de nevelige condities en komt het zonnetje af en toe tevoorschijn, maar blijven er ook wolkenvelden aanwezig. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af en mogelijk dat er later vanmiddag een enkele bui zou kunnen vallen. Bij een zwakke wind uit de meest noordelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 graden. Vanavond is er veel bewolking, maar lijkt het tijdens dodenherdenking droog te zijn. Komende nacht veel bewolking en uiteindelijk kan er wat lichte regen of motregen gaan vallen bij een temperatuur die daalt naar ongeveer 9 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Vervoerder RMC mag vanaf 20 juli alle ritten uitvoeren voor het Rotterdamse doelgroepenvervoer. Dat is vervoer voor onder andere leerlingen en mensen met een beperking. Ook de ritten van 25 kilometer en verder binnen Rotterdam vallen onder het contract, is de uitkomst van de derde rechtszaak over de aanbesteding van het vervoer. Huidig vervoerder Travel was het niet eens met het besluit van de gemeente om na de aanbesteding alsnog de regels te veranderen. De rechter vindt de gevolgen van de wijzigingen te beperkt. De wettelijke regels zijn niet overtreden, zegt de rechter. De militaire vliegbasis Schilzerijen is gedeeltelijk ontruimd vanwege een bedreiging. Details kan de marechaussee niet geven. Omroep Brabant meldt dat veel politie en marechaussee op de basis rondloopt, ook met kogelwerende vesten. Voertuigen die de basis verlaten worden grondig gecontroleerd door politieagenten. De druk op defensie neemt toe om de droogteprotocollen te herzien. Na enkele gemeenten trekt nu ook de provincie Noord-Brabant aan de bel. De provincie laat weten dat Defensie natuurlijk moet kunnen oefenen, maar risico's op onbeheersbare natuurbranden moeten worden voorkomen. Niet alleen Defensie, maar ook andere overheden moeten veel beter bedacht zijn op natuurbranden, vindt de provincie. Vorige week ontstonden meerdere grote natuurbranden, onder meer op militaire terreinen. Toch zei generaal Eichelsheim in reactie dat de oefeningen door moesten gaan. De dorpskerk in Spijkenisse zit met een schadepost van 9000 euro na de koperdiefstal eind vorige maand. Dieven namen toen de koperen regenpijpen mee. Het gaat om de afwatering aan de kant van de markt. De koperdiefstal bij de protestantse gemeente in Spijkenisse is niet de enige van de afgelopen tijd. Ook een scheepswerf in Krimpen aan de IJssel kreeg vorige week bezoek van koperdieven. Maar die kwamen niet ver. Er is bij de werf voor 20.000 euro aan krachtstroomkabels, aardekabels en verlengsnoeren meegenomen. Maar de dieven reden met hun busje de gealarmeerde politie tegemoet. De dieven sprongen de wagen uit en zijn nog spoorloos. En de buit lag nog in het busje. Het weer, vanmiddag toenemende kans op een bui. Mogelijk ook met onweer. 19 graden is het. Vanavond en vannacht ook nog kans op lichte regen. Koelt af tot 10 graden. Morgen wisselend bewolkt. In de ochtend nog lichte regen. In de middag en avond droog, het wordt 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land begint de avondspits langzaam maar zeker vorm te krijgen. Er staan wat korte files. De meeste oponthoud zien we op de A4, onder andere Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een half uur. En de A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Waterschap Hollandse Delta organiseert op zaterdag 9 mei een open dag in Ridderkerk. Het hoofdkantoor aan de Handelsweg 100 vormt een van de centrale locaties. Omdat 9 mei samenvalt met Nationale Molen- en Gemalendag, is ook gemaal Oud- en Nieuw Rijenwaard aan de Boterstraat 13 geopend. Hier wordt uitleg gegeven over de werking van het gemaal.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schulze-Reijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits is ook in onze regio goed begonnen. Er staat inmiddels bijna 80 kilometer file in totaal. Een aantal vallen erop. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet 2 rijstroken dicht door een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. De N44 Den Haag Wassenaar. Voor Wassenaar Noord 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N211 Hoek van Holland richting Den Haag Zuid. Voor de aansluiting met de A4 staat 3 kilometer file. Maar de vertraging is bijna 3 kwartier. En dat heeft te maken met dat ongeluk natuurlijk op de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

4 mei, de Nationale Herdenkingsdag. We zitten in 2026, week 19. En dag 124. En dit is het lekkere tussendoortje voor in de middag. Een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. We noemen het de Sandwich Express. En dat allemaal rond etenstijd, dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk. We begonnen met een plaat uit 1957, maar die in 1987 pas een nummer 1 hit werd in Nederland. Jackie Wilson en zijn Reed Petit. Ik zeg u alvast, eet u smakelijk. Het is weer maandag, een hele week lang, de Sandwich Express.

Ja, geweldige band. Een Nederlandse band Partner. Maar ze hadden eigenlijk te weinig succes om lekker door te gaan. Maar deze Cajuta Hill was veel gedraaid in de jaren 70, eind jaren 70. En ze scoorde er ook een hit mee in 1978. Partner. Als je nog eens wat van ze ziet of hoort, moet je toch eens luisteren. Want het is fantastische muziek.

In de zomer. Dat kan allemaal met Circus Kusters. En dat kwam zo'n beetje uit 1985. Lubbers en zo zat er nog in. Hartstikke goed allemaal. Het is 4 mei 2026. De zon ging op om 6:01. Gaat onder om 21:08. Betekent zo'n 15:07 dat je hem tegen kunt komen. Deze dag die bekend staat als Dodenherdenkingsdag. Het is de internationale dag van de brandweer. Het is wachtwoordendag. En het is Star Wars dag.

0: Word je vrolijk van Allons à la Fête 1991 van de Nederlandse groep Captain Gumbo.
1: De Sandwich Express
0: is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

Dear Future Husband uit 2015 van Meghan Trainor. Dear Future Husband, ik wil dit en dat en zus en ik hou daar niet van, ik doe zo niet. Dat voorkomt een heleboel liefdesverdriet.

Russo en Emma Heesters en het liefdesverdriet, wat nog niet eens zo lang geleden is uitgekomen. Dus denk eraan, daar zitten misschien wat tips in. Het is over tips gesproken, tijd voor de jarigen. Heb je wat te vieren vandaag? Van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. Zijn altijd bekende jarig Pia Zadora, Amerikaanse actrice en zangeres. Vooral om de looks. Pia is geboren op 4 mei 1953, wordt inmiddels 73 jaar. Ook jarig is Jan Mulder, Nederlandse voormalige profvoetballer, columnist, schrijver. Ja. En televisiepersoonlijkheid, dat is hij vooral geweest. Hij is niet zoveel meer op tv volgens mij, maar hij zal wel in de voetbalprogramma's zitten. Jan is geboren op 4 mei 1945, wordt inmiddels 81 jaar. En ook jarig is Nelly Freida, Nederlandse actrice, geweldig mens. Stemactrice, cabaretière geweest en ook nog politica. Maar we kennen haar vooral natuurlijk als Ma Vlodder. Nelly is geboren op 4 mei 1936 en wordt inmiddels 90 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

0: The Rooftop van Mel en Vintage Future. En die is ook vrij recent uitgebracht. Vintage Future, mooie naam is dat. Ik heb nog een paar wist-u-datjes. 4 mei 1945, de Duitse troepen die capituleren voor Nederland, Noordwest-Duitsland, inclusief alle eilanden, Schleswijk-Holstein en Denemarken. En op 4 mei 1946 vond de eerste nationale dodenherdenking plaats op de Dam in Amsterdam. En op 4 mei 1956, 10 jaar later, onthult koningin Juliana het Nationaal Monument op diezelfde Dam in Amsterdam. We herdenken daar nog steeds de Dam in Amsterdam. De nationale herdenking. En dat brengt ons bij Ik hou van Hollands. En op de maandag gaan we altijd naar de jaren 60 toe. En dit keer is het 1965. Hoogtijdagen voor het cocktailtrio. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: hey, hey, hey,
2: yep.
1: Hey,
2: ja.
1: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
1: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: heeft de sleutel van de jukebox gezien. Het cocktail trio die een heleboel hitjes hadden met Alioub. En ze hadden natuurlijk Badje 4. Wie is de man van het bier die het uitgevonden had, geloof ik allemaal. Hey, heel veel hitjes, waaronder deze. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Het is tijd voor het weer. We gaan naar het weerstation Ridderkerk.
1: De Sandwich Express... Weerbericht.
0: Vandaag start hier en daar met wat mist, nevel of wat ander laaghangende bewolking. In de loop van de dag klaart het wel op en komt de zon tevoorschijn. En in de middag wisselen zon en bewolking elkaar af. Waaien doet het nauwelijks en de temperatuur die loopt in de middag op naar zo'n 18, 19 graden. Tijdens de dodenherdenking vanavond is het droog. Minimum temperatuur 12 graden, max 18, 19 graden. Zonkans 35%, neerslagkans 10%, weercijfer een 7. Komende dagen is het bewolkt en is de kans op regen best hoog in Ridderkerk. De temperatuur die daalt naar zo'n 14 graden overdag en 7 graden in de nachten. De wind die draait geleidelijk naar het noordoosten en is matig windkracht 3. Vanaf donderdag neemt de kans op zon weer toe en stijgt de temperatuur richting de 17 graden overdag. En in de nachten wordt het dan zo'n 9 graden. De overdagtemperaturen voor de komende dagen, dinsdag 14, geldt ook voor de woensdag en donderdag. Vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 17 graden.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

0: Wel een aantal hitjes in Nederland en Europa. De Les Humphrey Singers. Ooit ontstaan in Duitsland. Maar vooral Engelsen die het, in het leger daar zaten, zijn het begonnen. Maar uit alle werelddelen hebben ze meegedaan. De zangers en zangeressen van de Les Humphrey Singers. Mexico was hun grote hit. En dit was Kansas City. Het is tijd voor het lokale nieuws.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Vind je allemaal op rtvridderkerk.nl. Normaal gesproken voetbalnieuws, maar er is volgens mij geen competitievoetbal geweest afgelopen weekend. Dat zal met de vakantieperiode te maken hebben. En Jeffrey Muller die trapte de zomeravondconcert af met een sfeervolle openingsavond. En Patrick en Jolanda nemen afscheid van Taverne Den Dil. En gisteren was het de laatste zondag in de Dil voor hen, maar ook voor hun stamgasten. En een schuur aan de Pruimendijk in brand. En dat was in de nacht van zaterdag op zondag. Je leest het allemaal bij rtvridderkerk.nl of via onze RTV Ridderkerk app. En die is gratis te downloaden via jouw eigen App Store.

de 1977, Dancing in the Moonlight. We kennen ze, Thin Lizzy, volgens mij van Whiskey in the Jar. Ja, daar ga je vanzelf wel. Dancing in the Moonlight. Ik heb nog een agendaberichtje woensdag 6 mei. Dat is wel heel snel. Van 7 s'avonds tot 9:30 in de avond is er een avondwandeling in het Waalbos. Start op het parkeerterrein met Ros Lovell. En deelname is gratis, maar je moet je wel aanmelden. Want ja, als de groep te groot wordt, dan kan dat niet meer. Maar aanmelden is dus via info@onswaalbos.nl. En een prettige wandeling. Je leest het allemaal op de uitagenda ridderkerk.nl.

Zullen we dansen? Met Cliff Richard en The Shadows. Wat een hits waren dat toen, hè? 1962 om precies te zijn. Do You Wanna Dance? Vrijdag 8 mei tijdens de serie Zomeravondconcerten. Een optreden van de Big Band van 2B. En dat allemaal op het Sint-Jorisplein. En op 9 mei, dat wordt echt de reizoordag. Is er in ieder geval de Kraaierun. Er is ook de Draaier rond de Kraai. In de IJsvogel is er een buitendag in en om de IJsvogel. En volgens mij is het ook Nationale Molendag. Dus ook de molen in Rijsoord is te bezoeken. Leuk dagje wordt dat. Dagje Resort. Yeah.

0: Voice. And I Want It That Way. En dat kwam uit 1999. Ik heb nog even de combinatie erbij gepakt van deze week. Koningsdag in de kerk was weer zeer geslaagd. Het was een echt oranje feest met als klapper natuurlijk de truckersrit. Maar dat zie je op de voorpagina al. En Patrick en Jolanda nemen afscheid. En dan denk je, waar is dat nou weer van? Ja, dat is van de Taverne Den Dil op Slikkeveren. En dat nu al met een uitverkocht feest gaan ze dat doen op 8 en 9 mei aanstaande. En de afgelopen week in de Blauwkaai, weet je wel, de gemeentekrant van Ridderkerk. Het oorlogsmonument is weer schoongemaakt op Rusthof. Hè. En dat is onder andere gedaan door leerlingen van de Reobotschool. En woensdag 6 mei van 10 tot 12 is er weer spreekuur van de wijkbrandweer en de BOA in de brandweerkazerne. Van 10 tot 12 uur. En vakantieplannen? Check dan wel even of je nog een geldig reisdocument hebt. Anders moet je dat toch wel vervangen. Je leest het allemaal in de gemeentekrant De Blauwkaai. Dan is het weer de hoogste tijd voor onze rubriek.
1: Top 40 trio.
0: We zijn beland in week 19 van 1966 op 3. Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, ging van 2 naar 3 in de 12e week van 16 weken. Op nummer 2, The Beach Boys met Sloop John B, ging van 6 naar 2 in de 4e week van 20 weken. En op nummer 1 nog steeds The Kings met Dedicated Follower of Fashion. Die stond al op nummer 1 in de 8e week van 15 weken. Dan de nieuwkomers, het zijn er 3 deze week in 1966. Nummer 38, Ronnie met Eine Kleine Träne, zou er 2 weken in staan. Op 37, de nieuwe single van Nancy Sinatra op dat moment. How Does That Grab You, Darling? En die zou er 4 weken in staan. En op 30, de hoogste nieuwkomer, is er een van die Ellen Price set. I Put A Spell On You. En die ken je vast nog wel. Want dat is er een van lang vervlogen tijden.
1: Top 40, toch trio.
2: Nummer 38.

0: Dachten ze nog anders over stereo dan tegenwoordig? Zo ging dat nou eenmaal. Was hem weer de stereo-aflevering van de Sandwich Express. Straks de Riddermatinee. Blijf erbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren en anders tot morgen. En als je blijft... Bye-bye. Gezellig. We hebben er nog één te gaan, dat is er een van Alan Price set.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 30.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat er bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilserijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, er staat altijd nog ruim 60 kilometer file in het westen van het land. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 7 kilometer file rijden met een klein kwartier oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid ook nog eens een kwartier extra reistijd. En verder valt op de N11 Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer file. En dan doe je er ook een klein kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Virologen onderzoeken de mogelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Aan boord van de Hondius zijn 3 mensen overleden. Het gaat om een echtpaar uit Friesland en een Duitse toerist. Van 1 van de overledenen is zeker dat hij het virus had. Wie is niet bekendgemaakt. Ook 2 bemanningsleden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door knaagdieren en veroorzaakt onder meer koorts en longontsteking. Maar er bestaan verschillende varianten, zegt de Rotterdamse viroloog Marion Koopmans.
2: Gezien de route denk je dat het dan een virus is wat in Zuid-Amerika voorkomt, waarvan we ook weten dat je daar af en toe overdracht tussen mensen kunt hebben. Mm-hmm. Dat zou dit verhaal kunnen verklaren. Maar het zou ook kunnen zijn dat er nog gewoon, dat er bijvoorbeeld ook een verkoudheid rondgaat. Dus we moeten echt nog even afwachten.
1: Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De Hondius was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ziek werden en stierven. Het schip ligt momenteel nog in Kaapverdië, maar de passagiers mogen daar niet van boord. De politie heeft na de dood van een zeer jong meisje op een kinderdagverblijf in Vlaardingen een huis in Maassluis doorzocht. Agenten hebben meerdere dagen onderzoek gedaan in het appartement aan de Ruisdaalstraat, zo is nu bekend geworden. Het huis is ook verzegeld. Het meisje overleed eind vorige maand bij een kinderdagverblijf aan het Erasmusplein in Vlaardingen. De politie ging toen nog uit van een medische oorzaak, maar kort daarna is het appartement in Maassluis doorzocht. Ook op het lichaam van het kindje vindt nog onderzoek plaats en de politie trekt nu nog geen conclusies, zegt een woordvoerder tegen Mediapartner 2. De dreiging op en rond militaire vliegbasis Schilzerijen berust op een misverstand. Op een filmpje was een man te zien die er niet hoorde. Hij voerde ook verdachte handelingen uit. Maar naar nu blijkt ging het om een oud filmpje. En dat was niet meteen duidelijk. De marechaussee ontruimde de vliegbasis en de EOD, de explosieve opruimingsdienst, heeft onderzoek gedaan. Op Schilzerijen staan helikopters waarmee morgen op bevrijdingsdag verschillende artiesten naar festivals worden gevlogen. Het weer vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog kans op lichte regen, minimum temperatuur een graad of 10. Morgen is het bewolkt, 's ochtends in het oosten van de regio kans op lichte regen. In de middag en avond overal droog, morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het westen van het land worden nu korter. Een opvallende nog op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd, 2 rijstokers zijn dicht. En verder valt nog op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Bodegraven 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
2: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
1: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file nog in het westen van het land en die staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht en de vertraging is opgelopen tot een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedenavond, welkom bij Radio Ridderkerk. Deze avond is er van 7 tot 9 geen regulier programma, maar een uitzending rondom de Nationale Dodenherdenking. Want vandaag, 4 mei 2026, herdenken wij in heel Nederland allen die in de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven voor onze vrijheid. Burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar dan ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord tijdens deze oorlog, die duurde van 1940 tot 1945. We denken ook aan de miljoenen Joden die in de verschillende kampen werden omgebracht. En verder gedenken we de slachtoffers in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De komende 2 uur kunt u luisteren naar muziek, teksten en gedichten en volgen we live de dodenherdenking aan de Lagendijk in Ridderkerk. David Muisoudijn verzorgt de techniek en dit programma is samengesteld door Helma Hogendijk en Bertina Vermeulen. De laatstgenoemde verzorgt ook de presentatie.

4 mei. Op deze dag staat Nederland 2 minuten stil. In iedere gemeente is er een moment om samen te gedenken en te herdenken. Te denken aan de mannen, vrouwen, de kinderen die omkwamen in het oorlogsgeweld. En stil te staan bij hun namen, bij de verhalen, bij de beelden die we hebben gezien. 2 minuten met elkaar stilte, muziek, bloemen, aandacht. Het verzacht, maar we weten, dit mogen we nooit vergeten.

Ook in Ridderkerk worden de slachtoffers herdacht en de mensen die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid, met een plechtigheid en een kranslegging bij het oorlogsmonument op begraafplaats Rusthof aan de Lagendijk. Voorafgaand aan de herdenking is er een stille tocht en die start vanaf het gemeentehuis naar de begraafplaats. En deze zal net voor 7:30 beginnen. Onderweg wordt stilgestaan en er wordt een bloemstuk gelegd bij een Joods monument aan de Van Kannebeekweg. En dit is een speciaal geplante boom met daarbij deze tekst. Deze notenboom uit Israël is op 23 januari 2003 geplant. Ter herinnering aan de gedeporteerde familie Den Hartog, slagers te Oostendam. De herdenking bij de begraafplaats kunt u straks ook live meemaken in dit programma. Om ongeveer 7:45 gaan we overschakelen naar Aad Hogendijk, die aanwezig zal zijn bij de plechtigheid.

De Ridderdichters, dat is een groep dichters uit Ridderkerk, zorgen elke week voor een gedicht van de week. En het gedicht van deze week heet Even Stil en het is geschreven door Henk en Ineke van den Bergen. Even stil. 4 mei. 2 minuten. Even maar. Stilte. Stil. Stilstaan. In gedachten met elkaar, voor hen die ooit alles gaven. Hun leven voor vrijheid, ons bestaan. Even stilte, even stil. Stilstaan, 2 minuten. Even maar, elk jaar.

gedragen door een lid van Scouting Sint Joris. En zoals elk jaar mochten leerlingen van groep 8 van de Reobotschool in de afgelopen maand het monument weer netjes schoonmaken en van nieuwe plantjes voorzien. Als eerbetoon aan de ridderkerkers die bijdroegen aan onze vrijheid. De school heeft het oorlogsmonument geadopteerd. Wat is het belangrijk dat ook kinderen leren wat betekenis is van 4 mei. Janine Venema, zij komt uit Almere en toen zij 14 jaar was, heeft ze het volgende gedicht geschreven. Stel je eens voor. Stel je eens een meisje voor van mijn leeftijd. Bruine haren, groene ogen, een lieve familie en misschien wel dezelfde stem. Alleen dan, 81 jaar geleden. Er is maar één verschil tussen ons. Bij haar was er oorlog en bij mij niet. Zij moest onderduiken en ik ga naar school. Zij zag familieleden sneuvelen terwijl ik op familiebezoek ging. Zij moest afschuwelijke pijn verdragen en ik? Ik groeide op in een warm gezin. Je kunt ervoor kiezen om de oorlog als een bladzij om te slaan en door te gaan naar het volgende hoofdstuk. Dat is een keus. Maar bedenk wel, dit gaat over mensen zoals jij en ik. Want dat meisje, die bruine haren en die groene ogen, dat had ik even goed kunnen zijn.

De dodenherdenking is niet alleen voor volwassenen. Ook de kinderen en jongeren worden erbij betrokken. Bij de plechtigheid op de begraafplaats zal straks een gedicht worden voorgelezen.

In Ridderkerk in de wijk Oostendam woonde het Joodse familie Den Hartog. Op de Dam hadden zij een slagerij. Deze familie is naar het concentratiekamp gebracht en ze hebben het niet overleefd. Voor deze Joodse familie is de herdenking bij de notenboom aan de Kannemeekweg. Ook liggen er enkele stolpersteinen voor het huis aan de Damstraat 25. Het is goed om ook die verhalen te blijven vertellen. Ook daar schreef een van de ridderdichters, Toos van der Linden Los, een gedichtje over. Vrede noemt ze het. Vertel de kinderen verhalen over vrede en herhaal ze 100 malen, opdat we niet vergeten, opdat we weten van kinderen die dansen op de pleinen. Vertel ze die verhalen, niet de verhalen over oorlog en geweld, van pleinen met bebloede mensen, waar mensenlevens niet lijken geteld. Alle malen zal ik wenen over een wereld die lijkt verdwenen. Een wereld waar kinderen spelen, op pleinen en in straten. Vertel ze die verhalen en herhaal ze vele malen, opdat we weten en niet vergeten dat pleinen waren om te spelen, dat vrede kan bestaan, dat de oorlog is verdwenen. Vertel ze die verhalen en herhaal ze 100 malen.

Een van de ridderdichters, Emmy Mulder, schreef in 2020 het volgende gedicht naar aanleiding van het geheim wat de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid, niet ver hier vandaan, het geheim wat het in zich verborg in de Tweede Wereldoorlog. En zij noemde het symbool van hoop. Sta ik op mijn balkon in Rotterdam-Zuid, dan zie ik hem in de verte staan, de Breepleinkerk. Ik moet de laatste tijd vaak denken aan dit bijzondere bouwwerk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijk onderkomen voor 3 Joodse families die hier op de orgelzolders in een krappe behuizing jarenlang ondergedoken zaten, tot aan de bevrijding. Die zolders waren muffe kleine ruimtes, in de winter koud en in de zomer snikheet, met z'n allen op een kluitje. 34 maanden lang. Iets dat je nooit meer vergeet. Er werd zelfs nog een baby geboren. En reden te meer dat de vijand hen zou kunnen horen. Respect voor de koster en de dominee die de moed hadden om de 3 gezinnen met gevaar voor eigen leven onderdak te geven. 75 jaar, inmiddels dan 81, na de bevrijding staat hij er nog steeds. In weer een angstig tijdperk. Symbool van hoop. De Breepleinkerk.

Er zijn veel gedichten te vinden over de dodenherdenking. En deze is van Fedde Nicolai. Dodenherdenking 4 mei. Wij gedenken hen die vielen in de strijd. Tegen een overheersende legermacht. Die heel veel verdriet en ellende bracht. Het was een onvoorstelbaar moeilijke tijd. 5 lange jaren van onderdrukking. Onbeschrijfelijk leed is er geleden. Dood en verderf waren niet gering. Bombardementen op vele steden. Jodenvervolging, gewelddaden, hongerwinter, gebrek aan alle dingen. Veel verzetstrijders verraden. Soldaten die kwamen en gingen. Pijn, verdriet en angstige jaren. Het was een heel zorgelijke tijd. Miljoenen hebben dit ervaren. Toch verloor Duitsland de strijd. Nu mogen we al 81 jaar vrijheid gedenken. Hopen dat er nooit weer oorlog zal ontstaan. Mogen God ons blijvende vrede schenken, zodat we veilig verder mogen gaan. Laten we de bevrijders blijven waarderen. En zij die hun leven lieten in de strijd. Blij dat we nu in vrede mogen verkeren. En dankbaar mogen leven in vrijheid.

We gaan zo meteen overschakelen naar de herdenking die plaatsvindt op de begraafplaats Rusthof in het centrum van Ridderkerk. U kunt ook de beelden zien op onze website rtvridderkerk.nl en via het YouTube-kanaal van RTV Ridderkerk. Aad Hogendijk doet rechtstreeks verslag van de herdenking.

kijkers en luisteraars, goedenavond. U hoort al wat tromgeroffel op de achtergrond. De stoet is onderweg naar de Rusthof. Straks worden hier diverse kransen gelegd bij het monument. De stoet is zojuist gestart bij het gemeentehuis in het centrum van Ridderkerk. En worden hier ontvangen straks door het harmonieorkest van Harper Davids met de gedenkklanken.

Leerlingen van groep 8 van de Rehoboth-school maakten donderdag 23 april het oorlogsmonument op de begraafplaats Rusthof al hier schoon. Dat is een jaarlijkse traditie. De leerlingen doen dit elk jaar als eerbetoon aan ridderkerkers die bijdroegen aan onze vrijheid. Het oorlogsmonument is ook door de school geadopteerd. Leerlingen planten nieuwe plantjes in het perkje voor het monument. Vanmiddag is de boel door de gemeentereiniging nog eens extra nagelopen. En zo is dan alles netjes voor de nationale dodenherdenking vanavond.

Zo, de stoet bij de begraafplaats is aangekomen. Kijken we even op een berichtje van kidsweek.nl. Dat ook dodenherdenking voor de jeugd best interessant kan zijn als je het juist weet te brengen. Kidsweek.nl meldt: op 4 mei is heel Nederland om 8 uur 's avonds 2 minuten stil. We denken dan de mensen die gestorven zijn door geweld in een oorlog. Waarom herdenken we die mensen en hoe doe je dat eigenlijk, herdenken? Even 2 minuten stil. In Nederland zijn het hele jaar herdenkingen van oorlogsslachtoffers en gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. En dus vanavond worden alle slachtoffers samen herdacht. Op 5 mei 1945 was dan heel Nederland bevrijd van de Duitse bezetting. De Tweede Wereldoorlog was voorbij voor Nederland. En er was feest, maar ook verdriet om alle mensen die waren omgekomen door het geweld. En al snel werd besloten dat we voortaan op 4 mei herdenken. Dus denken aan alle slachtoffers. En aan wie denk je dan? Nou, je bent vrij om te denken aan wie je wilt. Maar je kunt ook denken bijvoorbeeld aan Annick van Hardeveld, die spullen vervoerde voor het verzet. Zij werd door de Duitse soldaten vanuit een vrachtwagen doodgeschoten. Haar ouders hoorden pas op 5 mei 1945 het nieuws over haar dood. Of denk aan Jopie Gerrits. Ze was 3 jaar oud toen de school in Nijmegen werd gebombardeerd. Zijn grote zus overleefde het, maar Jopie niet. Of denk anders aan Luc Jansen, wat recent is, die op 26-jarige leeftijd stierf tijdens een vredesmissie in Afghanistan.

Telegraaf publiceert een bericht over het Nationaal Vrijheidsonderzoek. Wordt ieder jaar gedaan. En daaruit blijkt dat het draagvlak onder Nederlanders voor de dodenherdenking op 4 mei en op een vrijdagsdag op 5 mei nagenoeg hetzelfde is gebleven in vergelijking met vorig jaar. Zo blijkt dus uit dat jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek. En dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Van de 1199 ondervraagden zegt 79% de nationale herdenking belangrijk of heel belangrijk te vinden. Dat in vergelijking met 80% vorig jaar. En daarnaast zegt 80% vorig jaar te hebben deelgenomen aan een activiteit rondom Bevrijdingsdag. Of er op een andere manier bij stilgestaan te hebben. De ondervraagden maken zich net als eerder het meest zorgen om oorlog, 53%. Maar opvallend, de zorgen om AI, de kunstmatige intelligentie en de invloed van Big Tech zijn toegenomen. Van 1 op de 5 vorig jaar naar een kwart nu. In het onderzoek wordt ook gevraagd hoe mensen verschillende soorten vrijheden ervaren. Bijna alle vrijheden die werden voorgelegd, waarbij je kan denken aan vrijheid van religie, de afwezigheid van discriminatie, worden door minder mensen ervaren, bijvoorbeeld als je een Turkse of Marokkaanse achtergrond hebt. En dan zijn er ook nog verschillen in de leeftijdsgroepen. Alle voorgelegde vrijheden worden in hogere mate ervaren door 65-plussers dan door de jongere leeftijdsgroepen. Zo zegt driekwart van de mensen boven de 65 dat vrijheid van meningsuiting voldoende in hun leven aanwezig is. Tegen 56% van mensen tussen 35 en 44.

Dat is nog een interessante jeugd. Nu we het zo over de jeugd hebben. Denkboek.nl, waarop heel duidelijk met mooie afbeeldingen wordt uitgelegd hoe dat werkt met die dode herdenking. En ook hoe 5 mei werkt en andere herdenkingen. Denkboek.nl, interessant dus. Of kijk eens op nationalekinderherdenking.nl. Vandaag herdenken we dus de slachtoffers en iedereen is toegankelijk hier te komen. Regen is een eind opgehouden, dus dat kan dan ook. De stoet is er, zoals u hoort en ziet. Straks dan geeft burgemeester Marco Oosterwijk een toespraak, waarna een gedicht wordt voorgelezen door de scouting Sint Joris. Net voor 8 uur klinkt dan het trompetsignaal, gevolgd door de 2 minuten stilte. Daarna wordt het Wilhelmus gezongen. En kransleggingen zijn er na 8:05, gevolgd door het defilé langs het monument. De mensen die hier aanwezig zijn, die zijn ook welkom om daarna nog naar het gemeentehuis terug te keren voor een bijeenkomst.

0: Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom bij deze 4 mei-viering hier bij het monument. Het is gelukkig droog, daar kunnen we blij om zijn. We gaan deze herdenking beginnen met een toespraak van de heer Marco, burgemeester Marco Oostenrijk.
1: Jongens en meisjes, dames en heren, geachte aanwezigen, veteranen, leden van gemeenteraad en college, wij herinneren en herdenken omdat vergeten geen optie is. Zo ook nu, dodenherdenking 2026 in Ridderkerk. Met zoveel die erheen zijn komen lopen, met nog meer die er zijn. Jong en oud, schouder aan schouder, omdat vergeten geen optie is. De gedachten aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredeoperaties daarna kan niet minder belangrijk worden gevonden naarmate de tijd verstrijkt. We herinneren en herdenken omdat vergeten geen optie is. Vergeten doen we nooit. De verhalen van toen geven immers richting aan morgen. En vandaag is schuur genoeg om ons te laten realiseren dat warmte geven aan ons mens zijn nodig is om te voorkomen dat het verleden zich herhaalt. Dat alertheid is geboden. Opstaan tegen antisemitisme een opdracht is voor ons allemaal. Niemand uitgesloten. Het jaarthema van 4 en 5 mei 2026 is de geschiedenis leren begrijpen. Het geeft woorden aan de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn. Littekens als blijvende herinnering aan diepgeslagen wonden. Littekens die opspelen als het kouder wordt. Littekens die onuitwisbaar zijn. Letterlijk relief geven aan onze nationale geschiedenis. Een gitzwarte periode die pas na 5 jaar licht nieuw licht zag. Een langjarig dieptepunt dat doorwerkt in gezinnen en families. Ook in Ridderkerk tot op de dag van vandaag. Het heeft me bezig gehouden. De geschiedenis leren begrijpen. Want laten we eerlijk zijn, laat die periode van 1940-1945 zich eigenlijk wel begrijpen. Misschien wel uit de context van het maatschappelijk ongenoegen dat in de opvolgende jaren in Duitsland groeide. Misschien wel vanuit het idee dat het mensen eigen is zondebokken te zoeken en te vinden voor iets wat ze overkomt. Misschien wel vanuit het psychologische perspectief van het onverbeterlijke dat vanuit het binnenste diepte zich naar buiten werkt. Toen in 1940-45... niet minder soms tegenwoordig. Maar leren begrijpen is iets anders dan begrip hebben voor. Daar is immers de ingrijpendheid te groot voor. Ik zei het vorig jaar op deze plek. Woorden bepaalden afschuwelijke daden tussen eind jaren 30 en midden jaren 40 van de vorige eeuw. Je mag er niet zijn, je moet dood, weg. Om wie je was, in zijn of doen. Kwetsbaar leven werd vermorzeld. En dat kan en mag in 2026 niet bestaan. En toch hoort deze indringende vraag erbij. Zou het zo kunnen zijn dat we in 2026 hetzelfde afschuwelijke bedoeld zien met andere, soms vriendelijker klinkende woorden? Ik verzet me ertegen, zal me niet bij neerleggen. Het is een goede strijd als we haat en vernietiging geen millimeter plaatsgeven in onze samenleving. Evenmin in ons persoonlijk doen en laten. Juist tegenovergesteld, zoals velen deden in de oorlogsjaar en vredesmissie. Moedig het goede doen. Wat dan wel? Wat moet ik wel in deze toespraak opnemen? Die vraag stelde ik aan de leerlingen van de Rehobotschool die het herdenkingsmonument hier op Rusthof elk jaar onderhouden. Nou, zei een jonge burgemeester, wel, waar het om moet gaan zijn deze 5 woorden. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en trouw. En zullen we daar dan mee in Ridderkerk maar willen doen? 5 woorden die als ze worden nageleefd nooit meer oorlog zouden betekenen. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en trouw als dagelijks motto. De geschiedenis leren begrijpen gaat voor mij ook over groepen die niet standaard genoemd worden. Zoals de scouting, sinds jaar en dag bij deze Ridderkerkse dodenherdenking aanwezig. Ook de scouting immers werd in de Tweede Wereldoorlog vanaf april 1941 verboden. Omdat zij, zo stelde de Duitse bezetter, centraal vanuit Londen werden geleid en een actief instrument van propaganda waren. De padvinderij ging de illegaliteit in. Gaf vorm en inhoud aan verzet door gewone jongens en meisjes. En daarom heb ik het vanavond over de scouting. Omdat verzet tegen onderdrukking een zaak is van gewone jongens en meisjes, normale mannen en vrouwen. Zoveel gaven hun hoogste goed hun leven voor onze vrijheid. Niet met woorden te noemen wat dat betekent. En ook daarom staan we op 18 mei aanstaande stil bij het nieuwe monument in de Crécépolder. Want op 13 mei 1940 stortte daar de laatste Nederlandse Fokker 5 T5 bommenwerper neer na een bombardement op de Moerdijkbruggen. De 5 bemanningsleden kwamen om op Ridderkerkse grond. Maar onze kracht in 2022 zit juist niet altijd in grote woorden en grootse daden. Veel meer begint het juist klein. In hoe we naar elkaar omkijken. In hoe we naar elkaar luisteren. Ook naar wie anders denkt. In hoe we opstaan tegen onrecht. Hoe bescheiden dat moment ook lijkt. En laten we daarom in Ridderkerk tegen de wind inlopen. Niet makkelijk meewaaien op de teneur van verdeling en verbreking. Dodenherdenking 2026 is pas dan geslaagd als we de geschiedenis niet alleen leren begrijpen, maar ook vertalen. Vertalen naar het hier en nu. Waar nodig nieuwe woorden geven aan historische gebeurtenissen zonder tekort te doen aan de diepe betekenis van dodenherdenking. Ik ben er ook dankbaar dat zoveel de oproep om vanavond hier te zijn hebben aangegrepen. Veteranen, Harper Davids, de Rehobotschool, Scouting, raads- en collegeleden, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, hulpdiensten, gewone jongens en meisjes, bijzondere mannen en vrouwen. Ridderkerk heeft zijn rol en zijn verantwoordelijkheid wat mij betreft vanavond goed begrepen. Dodenherdenking is ook vanavond een uitnodiging en oproep om vandaag, morgen en elke dag opnieuw te kiezen voor menselijkheid, voor rechtvaardigheid en voor vrijheid. Dodenherdenking 2026. Welk woord neemt u mee naar huis voor het komende jaar? Dank u wel.
0: Burgemeester, dank u wel. Dan wil ik graag Boris Roos uitnodigen van de Scouting. Die hebben een gedicht over vrijheid.
2: Vrijheid. Hoe zou het zijn als ieder moment je angst zou bezorgen? Angst voor de avond. Angst voor de morgen. Hoe zou het zijn als op elke hoek gevaar zou dreigen? Angst om te praten. Angst om te zwijgen. Hoe zou het zijn als je je nergens veilig zou wanen? Angst om te lachen. Angst voor je tranen. Hoe zou het zijn? Angst voor de dood. Angst voor het front. Hoe zou het zijn als vrijheid niet bestond?
0: Dankjewel, Boris, voor de mooie woorden.

0: Ben ik met de B. Dat heet niet de tweede.
1: Dan zijn we nu aangekomen voor de kransleggingen. En dan wil ik graag burgemeester heer Marco Oosterwijk en de kinderburgemeester Lisa Nelemans uitnodigen voor de gemeente Ridderkerk.
0: Letter B.

0: Maar graag Levi van Duinen en Julia Buitelaar van de Reobotschool.
1: Nog één keer deze.
2: Terwijl de kransleggingen voortgaan, praten we over iets vervelends, op wel een vervelend moment eigenlijk. Demonstraties, die komen steeds vaker voor op 4 en 5 mei. Wageningen, de stad van de bevrijding, houdt dit jaar ook rekening met protesten. Iemand zegt in Wageningen van, voor alles is tijd en plaats, en soms even niet, uit respect voor de ander. Iemand anders vindt protesteren tijdens de herdenkingen totaal niet kunnen. Die zegt, als je gaat demonstreren op deze dagen, dan heb je geen fatsoen en totaal geen respect voor de slachtoffers die gevallen zijn. Welke oorlog dan ook. Het hele jaar mag je demonstreren, maar niet op 5 mei, zo zegt men. Met nog in gedachten vorig jaar, toen er een rookbom werd gegooid naar premier Dick Schoof, toen die op het podium stond in Wageningen.
0: Aan de Vrouwen voor Vrede, Kastijmen Merkens, Atmo en Peter van der Kaden.
2: Natuurlijk het nare nieuws wat vanochtend kwam over het monument op de Dam, die dan besmeurd werd met rode verf. Met die zelf, de rode verf, werd het woord genocide geschreven. Het monument is al vaak beklad de laatste tijd. Augustus vorig jaar schreef nog een demonstrant, never again is now, oftewel nooit meer, weet je nog wel, is nu. En ook in oktober bekladden demonstranten het monument met rode verf. Gedenkplekken van de Tweede Wereldoorlog hebben steeds vaker te maken met antisemitisme, geweld en bedreigingen, zo bericht nu.nl vandaag. Onder meer voormalige concentratiekampen, musea en begraafplaatsen zijn in toenemende mate doelwit van politiek gemotiveerd geweld.
0: Dan Vrouwen voor de Vrede op de Molukken, Rowaida van den Berg Olong en John Leijwakker-Bessie.
1: Nog een keer.
2: Nieuws van collega's van NPO Radio 1. Tijdens de Nationale Dodenherdenking is er volgens een groep mensen niet genoeg oog voor het leed van nu. Daarom is er ook een alternatieve herdenking in Den Haag. Historicus Ilse Rijmakers legt uit hoe alternatieve herdenkingen al sinds het ontstaan van de Nationale Dodenherdenking aanwezig zijn. Al vanaf dat we 4 mei hebben, dat is ontstaan, als alternatieve herdenking bestaat het. De afgelopen 80 jaar hebben we telkens gezien dat er behoorlijk veel alternatieve herdenkingen zijn georganiseerd, omdat mensen het niet eens waren met wat er gebeurde op 4 mei. De eerste grote verandering van de dodenherdenking kwam in 1961. Vanaf toen werden niet alleen slachtoffers die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht, maar ook alle andere militairen die daarna in andere landen zijn omgekomen.
0: Stichting Integratie Ridderkerk, Negin Sarwazada.
2: Kransleggingen gaan nog steeds verder hier op de Rusthof. Uit onderzoek blijkt dat mensen ook aan verschillende dingen denken tijdens de 2 minuten stilte. Vooral jongeren denken aan oorlogen wereldwijd van vandaag de dag. Met Oekraïne, met Sudan en met Gaza. En het is begrijpelijk dat jonge mensen meer daaraan denken, aldus het onderzoek.

0: En als laatste de leden van de Scouting Sint Joris.
1: Nog één couplet.
2: We zeiden het ooit eens, hè? Nooit meer gebeurt het. Nou, als ik de term nooit meer hoor, dan krijg ik kippenvel door mijn trui heen, zegt Pavle Trijuka. Hij is 36 jaar en geboren in Bosnië, waar zijn vader werkt als journalist. En hij zegt, en dat is ook de reden dat we naar Nederland moesten vluchten, want persvrijheid stond in Bosnië zwaar onder druk in die dagen. Pavle was 3 toen hij in Rosmalen kwam wonen. Hij hoorde tijdens zijn jeugd de gesprekken over Joegoslavië, de mooie dingen, de gruwelijkheden. En hij zegt, vooral als ik in Bosnië was, daar kwam ik thuis met een hoofd vol verhalen. Tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië werd er genocide gepleegd. Dat dat nooit meer had mogen gebeuren, dat gebeurde dan toch. Doordat Nederlandse VN-soldaten betrokken waren bij de missie in de enclave Srebrenica, veranderde de verschrikking ook het beeld op de Nederlandse herdenking. En nooit meer Auschwitz werd nooit meer rassenhaat. Ik denk dat onze herdenking langzaamaan versteend is geraakt, zo zegt Pavle. Terwijl we op de Dam stonden, voltrok de genocide van Srebrenica zich. En nu is het weer gaande. In Libanon, in Gaza. En hij vindt het misplaatst om te doen alsof oorlog en rassenhaat iets is uit het verleden. Het herdenken dan. Nou, aan wie jij denkt, dat staat helemaal vrij. En dat is bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei niet anders.
0: We zijn aangekomen voor het defilé. En dat wil ik in de volgende mensen voor oproepen. De opening graag door de politie.
2: Nationaal Comité 4 en 5 mei zegt, aan wie je denkt staat helemaal vrij. Waar je aan denkt, daar zijn geen regels voor. Aldus hoofd herdenken, Nienke Major. Aan wie je denkt staat helemaal vrij en dat is prima. Voor mij is het geslaagd als je een gevoel van saamhorigheid hebt ervaren. En dat de rode draad van de herdenking nog steeds is vervlochten met de Tweede Wereldoorlog, dat vindt ze goed, want daar is het allemaal mee begonnen. Dat is het uitgangspunt van de herdenking en de reden dat wij in Nederland vrij rondlopen. Dat is ons anker. En zolang er mensen leven die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, zal dat centraal moeten blijven staan.

Zo volgt straks ook het défilé hier vanuit de Rusthof in Ridderkerk Centrum. Waarbij het ondanks toch het gekke weer best heel erg druk is met belangstellenden. En dat is mooi.

0: De veteranen, oudstrijders en verzetstrijders.
1: Een mededeling van huishoudelijke aard betreffende de televisie. Ik begrijp dat dat daar ergens niet goed gaat. Terwijl ik voor mij toch op het beeldscherm echt zie dat hij doet. Bereid ook een opname van mee. Die gaan we dan later op ons YouTube-kanaal plaatsen en televisiekanaal. Zodat het alsnog allemaal teruggezien kan worden. Zoals gezegd, we zitten nu langs het defilé, langs het monument. Straks na het defilé, dan is er nog een bijeenkomst in het gemeentehuis. De mensen die hier aanwezig waren, maar eventueel ook de mensen die het thuis allemaal hebben gevolgd bij de radio. Ze zeggen van, ik ga wel gauw naar het gemeentehuis. Dat kan van net voor 9:30 tot pak een beet 9:30. 18. Terwijl de veteranen dan ruimte maken, komt de delegatie van de Ridderkerkse Vrijwillige Brandweer

0: Reobotschool is, zoals eerder gezegd, vanavond dus de school die dit monument heeft geadopteerd. Daarom horen zij ook bij het defilé.
1: Vrede.
0: Het defilé gaat je nog even verder bij de rust, of wij gaan afscheid nemen met onze live reportage vanaf de begraafplaats de Rusthof. We gaan zo terug naar de studio. Dan vervolgt de uitzending nog tot 9 uur op de radio. Met dank aan Stefan Koelen voor de ondersteuning met de beelden die we al dan niet live of met een vertraging nog zullen kunnen bekijken. Aad Hoogendijk op de begraafplaats zegt: dank u voor de aanwezigheid. Herdenk en gedenk, blijf bij ons. En helaas, maar waar.
1: Vrouwen voor vrede op.
0: Tot volgend jaar.
2: Ja, vanaf de begraafplaats Rusthof hoorde u Aad Hoogendijk in een live verslag van de dodenherdenking. En tot 9 uur kunt u nog verder luisteren naar muziek, teksten en gedichten passend bij deze bijzondere avond.

Ik leefde niet in oorlog en geweld. Ik ken ook geen angst voor bommen en soldaten of voor verraders die hun land vergaten. Zag nooit een mens door een geweer geweld. Ik weet uit verhalen die mij zijn verteld hoe mensen huis en haard moesten verlaten en lang in concentratiekampen zaten, door wanhoop en ellende vergezeld. Ik weet dat velen spoorloos zijn verdwenen. Ze zaten in het verzet of waren Jood. Men weet niet waar of hoe ze zijn gedood. Ik moet wel blijven stilstaan bij degene die sneuvelde. De oorlog is voorbij, maar door hun offer is mijn leven vrij.

laatste winter van de oorlog was enorm moeilijk. En Emmy Mulder schreef er een gedicht over. 1944-1945. Oorlogswinter en bitter koud. Mijn vader was op zoek naar hout. Op een dag ontdekte hij een mooie, dikke boomstronk en dacht, die is van mij. Niets kon hem hinderen, hij dacht alleen aan vrouw en kinderen. Hout was schaars in die tijd. Er waren ook geen kolen om te stoken. Maar de schoorsteen moest wel blijven roken. Dus trok vader de stoute schoenen aan en is met twee van zijn zonen op weg gegaan. Een slee voor vervoer, bijl en zaag. Of het zou lukken, dat was nog de vraag. Tot groot verdriet werd de tocht wreed verstoord. Duitse officieren hebben hen alles afgenomen. Zonder hout voor kachel en fornuis gingen ze teleurgesteld naar huis. Ze zijn daar met lege handen aangekomen. Met het persoonsbewijs is vader opgespoord en werd door de politie verhoord. Voor straf namen ze hem mee in de dienstauto en zat hij een week op het bureau. Herinneringen aan toen met het nu verweven maken het mogelijk om ons in te leven en het aan ons nageslacht door te geven. We blijven de verhalen vertellen die ons altijd zullen vergezellen.

In Ridderkerk zijn er naast de monumenten waar we het vanavond al over gehad hebben, nog meer plekken van herinnering te vinden. Misschien minder bekend. Het Lancaster Monument. Dat is geplaatst ter herinnering aan een neergehaald Engels vliegtuig. En het is te vinden in Rijsoord aan de Rijksstraatweg. Ook in Rijsoord is het monument van de capitulatie op 15 mei 1940. Dat is aan de Rijksstraatweg 101. En de tekst op het voetstuk luidt: een volk dat zijn verdediging verwaarloost, zet zijn vrijheid op het spel. Dan is er ook de gevelplaat aan de Johannes Postschool, Rijsoord. En ook daar is nog een herdenking voor op 15 mei. Ook in Slikkeveer is een oorlogsdocument. Dat staat aan de Donkse Laan, nummer 4. Hier wordt later nog een herdenking gehouden. En dat gebeurt door leerlingen van de basisschool De Driemaster. Want De Driemaster die heeft dit monument geadopteerd. En dat zal dan verzorgd worden met gedichten en waarschijnlijk ook een kranslegging. Dan is er ook achter het gemeentehuis een monument. Dat is geplaatst ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding. En waar we het al eerder over gehad hebben in dit programma, in Oostendam aan de Damstraat, daar liggen enkele stolpersteinen. Nou, dat zijn kleine steentjes van 10 bij 10 waar een messing plaatje op is gemonteerd. En hierop staan dan de namen, het geboortejaar en de plaats van overlijden van het slachtoffer. En die steentjes worden dan geplaatst voor het huis waar het slachtoffer het laatst gewoond heeft. En deze zijn dus geplaatst ter herdenking aan de Joodse families Frank en Den Hartog.

Hoe je meer zou willen weten over de Ridderkerk in de Tweede Wereldoorlog. De stichting Oud-Ridderkerk heeft een aantal boekjes daarover. Heeft heel veel boekjes gemaakt over Ridderkerk. Maar eentje die gaat speciaal over Ridderkerk in de Tweede Wereldoorlog. En zomaar een klein stukje uit het boekje. Over het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. Dit bombardement eiste ruim 1000 slachtoffers. Het was in Ridderkerk een angstwekkend schouwspel. Een schouwspel op afstand. Later, toen de details en het dodencijfer, alsmede de materiële schade bekend werden, was verbazing en verslagenheid inherent aan elkaar. Dominee Koudstaal, een Rotterdammer en later predikant in de wijk Bolnes, vertelde dat de bekende dominee Buskus verbaasd door de smeulende straten van Rotterdam liep en een oudere man wanhopig hoorde roepen: "Dat neem ik niet, dat neem ik niet." De oude man stak zijn arm met gebalde vuisten op en herhaalde deze kreet regelmatig. Ook is er een boekje over Joodse inwoners van Ridderkerk. En daar kunt u uitgebreid ook het verhaal lezen van de familie Den Hartog uit Oostendam.

Ja, ik wil dit laatste moment van dit programma eigenlijk afsluiten met een gedicht waar we ook alweer naar de bevrijdingsdag toe gaan. Het is geschreven door de onlangs overleden Theo van der Linde, ook een van de ridderdichters. Hij heeft het geschreven in 2020 en dat staat er ook boven. Vrede 2020. Laten wij elk jaar herdenken. Elke keer weer bevrijdingsdag. Vooral ook steeds aandacht schenken. Een oorlog niet herhalen mag. Duitsland was onze bezetter. En steeds maar groter werd de strijd. Vele landen en steeds maar verder raakten zo ook de vrede kwijt. Ieder land begon te lijden. Juist daardoor toch ook samen sterk. Hand in hand ging men ook strijden. Einde oorlog, gedaan het werk. Ieder blij, maar beseft nog niet dat alleen liefde vrede biedt. En zo zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending rondom de dodenherdenking van 4 mei. Jullie bedanken voor het luisteren. Ik wens u nog een hele mooie avond. En hierna komt het programma Starlight Souvenirs.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. En vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
1: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlimmerkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Stalheid Souvenirs op deze zondagmiddag. Ik heb een lijstje samengesteld en ik hoop dat er in ieder geval naar uw zin is en dan er nummers bij staan die u kan zeggen, nou, dat vind ik eens leuk om die nog eens een keer te horen. Ik probeer ook altijd muziek te draaien die je niet zo vaak op de radio hoort, maar ook nog wel soms wat bekendere nummers. Maar het meeste hoor je nooit zo vaak. Of je moet meer luisteren naar Radio Ridderkerk, dan hoor je misschien meer. Ik begon vandaag weer met een van mijn favoriete zangers, Leonard Cohen. Ik draai The Window en is afkomstig van het album Recent Songs. Ga verder met een Engelse, of is het een Ierse band, The Waterboys. En hun album draagt de titel Fisherman's Blues uit het jaar 1988. Ik vond er hele mooie nummers op staan. Ik heb er wel eens in het verleden wat van gedraaid, maar dit keer heb ik eens gekozen voor een beetje country-achtig nummer. Has anybody here seen Hank Waterboys?

Helemaal live. Live as I never be. Wat is ook de titel van het album uit 2014 van Chris Miser. Ik hoorde Killing the Blues. En ik heb dat nummer toch regelmatig gedraaid in onder andere de uitvoering van Robert Plant samen met Alison Krauss. Ook daar heb ik vandaag nog een nummertje van op mijn lijstje staan trouwens. Verder met de man die ik ooit ontmoette toen ik op een blues tour was, maar het is geen bluesman waar ik het niet over heb, Willem Flederis. Het is een Drent die in de Drentse streektaal zingt en zijn eigen werk schrijft. Ik kreeg, ben toen bij hem thuis geweest om een interview met hem te doen voor het programma Seniorentijd. En ik kreeg dan ook een hele stapel cd's van hem mee, want ik ga er mee stoppen. Hij had een stuk of 3-4 cd's op zijn naam staan. Ik heb het album alleen meegebracht en dat gaf hij mij ook mee. En daarvan ga ik draaien. Ik heb het ook regelmatig in dit programma gedraaid. Voor mijn geliefde, Willem Flederis.

0: Cheap Whiskey, en afkomstig van het album Mountain Soul uit het jaar 2001. En die hoorde natuurlijk Patty Loveless. Sim Baker, slot.
1: How she lives in a trailer on the outskirts of Reno. Plays quarter slots in the locals casino.

dan denk ik aan jou, hoe het is gelopen. Jij hebt mij gegeven wat ik zo graag wou, wat een mens niet kan kopen. En nu lig je hier, hou mijn hand nu maar vast. Er zal nooit iemand zijn die zoals jij bij mij past. Ik droomde als kind van een leven met jou, nog voor ik je kende. Je hoopt dat iemand je vindt en je meenemen zou, weg uit de ellende. En nu lig je hier, hou mijn hand nu maar vast. Er zal nooit iemand zijn die zoals jij bij mij past. Ik voelde mijn kans in die tent op het plein, waar ik viel voor jouw charme. Oh, we hebben gedanst, ik wist dat jij het zou zijn, zweefde weg in jouw armen. Hier, hou mijn hand nu maar vast. Er zal nooit iemand zijn die zoals jij bij mij past.

wij gegaan in liefde en smart, schouder aan schouder. Elke crisis doorstaan, want al brak ik jouw hart, jij bleef van mij houden. En nu lig je hier, hou mijn hand nu maar vast. Er zal nooit iemand zijn die zoals jij bij mij past. Dat het zo lopen zou, weet je nog op dat plein, dat ik viel voor jouw charme. Oh, ik danste met jou, wist dat jij het zou zijn, zweefde weg in jouw armen. En nu ligt je hier.

gaan. Blijft een geweldige zanger vinden. Ernst Jans in zeker zijn soloplaten zeer taartrijk. Graag wat van hier in dit programma Starlight Souvenirs. Van het album Een Liefdeslied uit 2024 draaide ik We Hebben Gedanst. Ik zei het net al toen ik het nummertje draaide van Killing the Blues. Dat ik dikwijls de uitvoering van Robert Plant en Alison Krauss ervan draaide. Ik heb die cd weer meegebracht, maar nou niet Killing the Blues. Maar ik draai nu Through the Morning, Through the Night. Robert Plant en Alison Krauss.

Richard Hori met Wading to the Waters of My Time van het album Cole's Corner uit het jaar 2005. Maar ik wil er toch wel even iets vertellen, want ik doe dat programma toch al zo'n 35 jaar, denk ik. En de laatste 10, 15 jaar hebben we luisteraars, ik noem één keer zijn naam, Arie de Wit, die mij regelmatig voorziet van tips en af en toe wel eens een cd'tje voor mij brand van, joh, dat is misschien iets voor jouw programma van Stalen Souvenirs. Ik ben een trouwe luisteraar. Ook dit nummer heeft hij mij aangereikt om een keer te draaien. En meestal zit er echt wel mooie tips bij en daar maak ik degelijk gebruik van. En ook zijn cd's en andere tips die gegeven draai ik ook regelmatig. Daarvoor mijn hartelijke dank, Arie. En ik heb vorige keer gezegd, ik overweeg om te stoppen, maar als ik dan weer bezig ben met het programma en ik zit daar de muziek te luisteren, ik vind zelf lekkere muziek, lekkere luistermuziek, dan denk ik, ja, moet ik het nu wel doen of niet, maar ik ga er echt een keer mee stoppen. Maar wanneer, weet ik nog niet, Arie. Je merkt het vanzelf wel en ik laat het je tijdig weten. En ik denk dat ik, als ik ooit de laatste uitzending van Stalen Souvenirs doe, dat ik alleen mijn muziek draait die jij mij aangereikt hebt. Met een paar andere nummers er tussendoor, die ook andere mensen soms doorgeven. Schiff van Uitsel, de stilte van het land.

blikkerde in de zon. Langsheen de open velden, door het eeuwig groen der weiden, loopt het oude wagenpad zijn weg doorheen de mullengrond. En onder in het dal, tussen het groene loof der eiken, ligt het kleine dorp verscholen, als in een oud verhaal. Witgekalkte gevels, zoete geuren van jasmijnen, alsof er nooit iets was veranderd en de tijd had stilgestaan. De dorpsstraat ligt verlaten in de schaduw van de huizen. Alleen een trage fietser maakt krassen in het grind.

van een kind. En over de bruine velden trekken traag de brede paarden. Langs de flanken van de heuvels plooien in het warme zand. De boeren blijven buigen over de versaarden, alsof de grote meester Breugel

het ritme der seizoenen een vredevol bestaan. Met regen, zon en wind, als trouwe bondgenoten, bewerkt men er de aarde zoals men even heeft gedaan.

Jimmy LaFave met Going Home. Ja, waar ik regelmatig draai, waar ik regelmatig verzoeken voor kom. Dus het nummertje, als ik jou niet had gekend. En doe maar nog maar een keer dan. Dick van Altena.

had ik kunnen weten als ik jou niet had gekend. Dick van Altena. Heel wat toe aan het laatste nummertje. En dat was ook een eentje die ik regelmatig draait. In ieder geval een muziekstuk van hem. Johnny McKeever. You're So Far Away. Volgende week is het de beurt aan Roelie Jong met haar uitvoering van ditzelfde programma. Ik ben er over 14 dagen weer en hoop weer een lijstje gereed te hebben. Ik bedank je voor het luisteren. Mijn naam is Theo Bravenvoer. Tot Starlight Souvenirsdag. Johnny McKeever.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
1: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Jazz and Easy. Een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
5: Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy. Radio Ridderkerk, Atos Radio, Bieradio.nl. U weet het wel, dat lekkere jazzprogramma dat we iedere week met veel liefde voor u maken. We beginnen dit keer maar gewoon eens even met ons bieradvies. Want ja, daar gaan we dadelijk ook wel de muziek op afstemmen. We beginnen met een gulpende lentebok van 6,5%. Het is tenslotte lente, het is voorjaar. En daar hebben we denk ik afgelopen week ook wel volop van kunnen genieten. Het is ook begin mei. Dus ja, laten we nou eens lekker een uurtje jazz maken met, om te beginnen, wat nummers waar de maand mei in voorkomt. Daarna gaan we stilletjes over op allerlei lentesongs, bieren met het woord spring erin. Allemaal lekkere jazzy, vooral veel zangeressen die over de lente zingen. En we eindigen zoals bijna elke week met lekkere instrumentaaltjes, maar ook wel gekoppeld aan het voorjaar. Kortom, het wordt een lekkere lente-uitzending. Laten we maar snel beginnen met Andre Previn en The Lusty Month of May.

André Previn, een Duits-Amerikaanse pianist, geboren in de jaren 30 van de vorige eeuw. In 2019 naar het Rijk der Jazzhemelen verhuisd. En hij maakte lekkere voorjaarsmuziek zo met zijn Lusty Month of May. En we blijven lekker even hangen in de meimaand. En dan komen we uit bij de Pied Pipers. En ook dat is in de jaren 30 van de vorige eeuw. Zover terug, zeg maar. De Pied Pipers was namelijk een zanggroep die in de jaren 30 van de vorige eeuw veel succes hadden. En zij hebben ook een liedje over de maand mei gemaakt. In the Middle of May.

de Pied Pipers uit de jaren 30 van de vorige eeuw. En van de Middle of May gaan we naar de First of May. En dan komen we uit bij een band die niet echt in een jazzprogramma thuis hoort, maar het nummer dat we van ze gaan draaien is dan wel weer heel mooi easy listening. En dit programma heet tenslotte Jazz and Easy. En ik heb het over de Bee Gees. Nummer uit 1969. Een prachtig liefdesliedje over een verloren liefde eigenlijk meer. En de tijd die voorbij gaat. Hier zijn de Bee Gees met First of May.

Ja, prachtig, hè? Een van die oorspronkelijke nummers van de Bee Gees uit de hele begintijd in de jaren 60, eind jaren 60. Mooi nummer. We gaan naar It Might As Well Be Spring. Een nummer geschreven in 1945 al door het duo Rodgers en Hammerstein. Die bekende musical componisten die zoveel mooie muziek hebben gemaakt. Muziek die later heel veel in de jazzwereld is vertolkt, gecoverd. Onder andere door Sinatra en Sarah Vaughan en Ella Fitzgerald. Maar de mooiste uitvoering van It Might As Well Be Spring is natuurlijk die van Stan Getz samen met Astrud Gilberto.

Echt applaus voor Stan Getz en Astrud Gilberto met die prachtige compositie van Rogers, Richard Rogers, die zo'n 43 musicals, zag ik net, heeft gecomponeerd. Zo'n 900 songs heeft hij geschreven voor al die musicals. Dat is echt een grootheid. En bijna al die songs zijn ook al jazz-standards of klassiekers geworden. Eentje daarvan is bijvoorbeeld ook Spring is Here. Dat is van de musical met de gelijknamige titel Spring is Here uit 1929. En in 1956 heeft Ella Fitzgerald daar een prachtige versie van gemaakt.

Onmiskenbaar, Ella Fitzgerald, de lente is hier. En daarom hebben we de hele uitzending van Jazz in Easy gewijd aan lekkere voorjaarsjazz, lentejazz. En hopelijk zit u er net als ik van te genieten. We gaan nog even door met die heerlijke lentejazz. Bijvoorbeeld met Sarah Vaughan, die in een compositie uit 1955 ook heeft gezongen, ergens rond die tijd. En dat is ook weer zo'n lekker lenteliedje. Spring can really hang you up the most.

Het letterliedje van Sarah Vaughan, die ook het voorjaar in de hoofd heeft. Ja, ook Blossom Derry, een prachtige zangeres en pianiste. Ze begeleidt zichzelf altijd op de piano. Of tenminste, dat deed ze, want ze is al lang in de directe jazzhemelen. Maar zij heeft ook wel het talentgevoel gehad. Ze zeggen dat het talent is. They say it's spring.

degelijke muziek van Blossom Derry met They Say It's Spring. Ja, Nina Simone, die hebben natuurlijk ook al veel vaker gedraaid in dit programma. Jazz en Izzy, fijn dat u weer luistert trouwens. Maar Nina Simone was natuurlijk ook wel een jazzzangeres en pianiste ook. Die toch wel wat maatschappijkritische teksten had. En zo was ook haar liedje over de lente eigenlijk een liedje over racisme of tegen racisme en jongeren die daarmee te maken kregen. Maar het heet wel heel mooi Another Spring.

prachtig, die Nina Simone. Ja, ze kan eigenlijk helemaal niet zingen, maar toch is het zo kippenvelachtig wat je van haar hoort. Het is een prachtige muziek. En altijd inderdaad maatschappijkritisch. Het gaat altijd ergens over. We gaan naar Tony Bennett. Die heeft met Bill Evans een keer een prachtig lenteliedje opgenomen. En dat is eigenlijk nooit op de plaat gekomen. Totdat Bill Evans in 1980 overleed. En er in 1981 een album uitkwam waar dat nummer ineens op stond. De grote zanger, de crooner, Tony Bennett, samen met een van de allergrootste jazzpianisten, Bill Evans. En het nummer dat ze spelen heet You Must Believe in Spring.

heerlijk hè. Bill Evans, een van de allergrootste jazzpianisten. En Tony Bennett, een van de allergrootste crooners. Samen in een heerlijk lenteliedje. Een heerlijke ballad. We gaan nog naar een ander duo. Die ook samen een prachtig album hebben opgenomen in 1954. Ik heb het over Clifford Brown, de trompetist en ook pianist. En de drummer Max Roach. En zij genieten van de lente. Luister maar naar Joy Spring.

Hoe breng je dat lentegevoel tot uiting in de jazz? Nou, dat hebben Clifford Brown en Max Roach heerlijk laten horen. En dat gaan we nu nog even doen met die andere trompetist, Freddie Hubbard. Die een beetje uit de bebop-tijd kwam. En we luisteren naar zijn Up Jump Spring.

Ja, en zo zijn we bijna aan het eind van deze voorjaarsuitzending gekomen. Deze lente-uitzending. Een programma vol met voorjaarsjazz, lentejazz. Hopelijk heeft u daarvan genoten. We gaan naar het eind van de uitzending met Brad Mehldau, die een vertolking geeft van een nummer dat we al eerder in deze uitzending hebben laten horen. It Might As Well Be Spring. En dat gaat hij nog even lekker op de piano tot uitvoering brengen. Nogmaals, hopelijk heeft u genoten. Volgende week zeker weer luisteren naar Jazz and Easy. Wij bedanken Bob den Bree voor de techniek. Wij bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten voor straks.

0: 100.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Zo noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
1: Beste luisteraars, een heel fijne avond gewenst hier. Rondom de luidsprekers natuurlijk in ruimtelijk stereo. Ik hoop dat u er weer een beetje naar heeft uitgekeken, naar de klanken die vanavond gaan komen. Onder andere van Michael Flatley en Terra. En natuurlijk ook Guido Negrassus, die zal er ongetwijfeld bij zitten. Wij schuiven wat links en rechts heen en weer. En we zijn erbij. U maakt uw beelden bij gedraaide klanken.

Ja, met mooie digitale klanken geremasterd van de 80e jaren. Deze groep, geweldig toch? Ja, dat kan natuurlijk al zijn Nova alleen maar. Het geluid herken je onmiddellijk. Straks als de nacht valt, hier bij RTV Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben een man uit Brielen neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De 59-jarige man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is nog niet bekend. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Kort voor de dodenherdenking heeft de politie 8 mensen aangehouden op de Dam. De betogers droegen protestteksten zoals nooit meer is nu. Op beelden is te zien dat het wegvoeren van de demonstranten gerustig is verlopen. Het Nationaal Monument op de Dam was afgelopen nacht beklad met rode verf. Het monument was op tijd schoon voor de herdenking. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. De 2 minuten stilte tijdens nationale herdenking in Amsterdam zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. Vanuit de verte was nog een schreeuw te horen, maar op de Dam bleef het stil. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto met hoge snelheid ingereden op een groep voetgangers. 2 mensen vonden de dood. 20 mensen raakten gewond, van hen zouden er 2 slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de automobilist bewust op de voetgangers inreed of dat sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. De burgemeester van Leipzig heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. De Russische president Poetin heeft voor komend weekend een bestand van 2 dagen voorgesteld. Het Russische leger zou afzien van aanvallen op 8 en 9 mei, ter ere van de dag van de overwinning. Rusland viert dan het verslaan van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar stelde Poetin ook al een bestand voor ter ere van de dag van de overwinning. Maar Oekraïne zag daar toen niks in. Het land wilde een wapenstilstand van zeker 30 dagen. Het weer, vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog lichte regen. Minimumtemperatuur dan 1 graad of 10. Morgen is het bewolkt. 'S Ochtends in het oosten van de regio nog kans op lichte regen. Maar in de middag en avond is het overal droog. Morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben een man uit Brielen neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De 59-jarige man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is nog niet bekend. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Kort voor de dodenherdenking heeft de politie 8 mensen aangehouden op de Dam. De betogers droegen protestteksten zoals nooit meer is nu. Op beelden is te zien dat het wegvoeren van de demonstranten gerustig is verlopen. Het Nationaal Monument op de Dam was afgelopen nacht beklad met rode verf. Het monument was op tijd schoon voor de herdenking. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. De 2 minuten stilte tijdens nationale herdenking in Amsterdam zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. Vanuit de verte was nog een schreeuw te horen, maar op de Dam bleef het stil. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto met hoge snelheid ingereden op een groep voetgangers. 2 mensen vonden de dood. 20 mensen raakten gewond, van hen zouden er 2 slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de automobilist bewust op de voetgangers inreed of dat sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. De burgemeester van Leipzig heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. De Russische president Poetin heeft voor komend weekend een bestand van 2 dagen voorgesteld. Het Russische leger zou afzien van aanvallen op 8 en 9 mei, ter ere van de dag van de overwinning. Rusland viert dan het verslaan van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar stelde Poetin ook al een bestand voor ter ere van de dag van de overwinning. Maar Oekraïne zag daar toen niks in. Het land wilde een wapenstilstand van zeker 30 dagen. Het weer, vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog lichte regen. Minimumtemperatuur dan 1 graad of 10. Morgen is het bewolkt. 'S Ochtends in het oosten van de regio nog kans op lichte regen. Maar in de middag en avond is het overal droog. Morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf vanwege